Corey Hart, Baby When I Call Your Name. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Roy Rogers uit Californië was jaren de gitarist en producer van John Lee Hooker. En dat hoor je al luisterend naar zijn soloalbums, want hij blijft de traditionele blues trouw. Roy Rogers, Baby Please Don't Go.

0: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang bluesmuziek op Radio Drenthe. En dat doe ik deze keer met een gast uit Twente, maar die van oorsprong uit Drenthe komt. Namelijk Lucas Wever. Lucas, welkom hier bij Harry's Blues.
1: Goeiedag, Albert.
0: En de aanleiding die is dat er een prachtig beeld stiet bij het Kubi Museum in Grollo. En dat beeld doorgekomen is, vooral door de inzet van Lucas Wever. Vertel eens, Lucas, hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk?
1: Nou, ik ken Harry natuurlijk altijd een hele tijd. En nou, Harry gaat helemaal voor Drenthe. Nou, en toen dacht ik, er moet toch nog een keer wat gebeuren. En dat vond ik, nou, na 10 jaar vond ik dat wel een heel mooi moment. En toen dacht ik bij mezelf, een Drentse eik, Drentse kunstenaar en bij de opening hoeft eigen volk erbij.
0: Nou,
1: ik denk, mooier kan Harry niet denken.
0: Kijk eens aan, dat klinkt goed. En ik zei van, je bent geboren in Drenthe. Waar ben jij geboren?
1: In Burgen.
0: En door ook gewoond ten tijde van Cuba in de Blizzard?
1: Nee, helaas niet.
0: Oké, okay, ja. Hoe dat zo?
1: Nou ja, mijn vader die zocht natuurlijk werk. Ja, nou, het is een beetje het verhaal. Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Werd hij opgepakt door de politie. Een tijdje in de gevangenis gezeten. Rechtstreeks naar Rotterdam. Op de boot naar Indonesië. Ja, hij wist niet eens wat hij dan moest doen.
0: Mm.
1: Nou, dat zijn natuurlijk nooit zulke leuke dingen. Nou ja, dan kom je na 4 jaar terug. Ja, toen ging het nog niet zo goed in Nederland en in Drenthe ook niet. Dus, en toen kreeg hij werk in Hengelo.
0: Oké. Okay.
1: En dat ging dan heel vaak nog. Dat is ook nog wel weer een apart iets, vond ik. Daar zorgde hij ook de dominee in Borgen voor. Die heeft dat bemiddeld. En die was later ook nog dominee in Rolde. Dus ja, ja. Harry begrafenis.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar hun hele leven is Harry is een belangrijk figuur geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: In welke zin, hoe heb je met hem te maken gehad?
1: Ja, moet dat zingen. Ja, we hebben elkaar ontmoet en er was de contact. En het ging vaak bij optredens of we belden elkaar regelmatig. En soms gingen de dingen ook niet zo goed. En dan, ja, dan had ik altijd het gevoel, nou wordt hij weer bedonderd of zo. Ik belde me op. Ik zeg, zo en zo zit het in elkaar. Denk je er maar. Ik zeg, gaat wat de kosten van jullie, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. En dan was hij natuurlijk weer helemaal heel erg boos, laat zomaar zeggen.
0: Maar had dat een beetje te maken met jouw deskundigheid op een bepaald terrein, van dat je hem doorin wat kunt adviseren, of?
1: Ja, daar was hij niet altijd blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar met de muziek wel. Als je boekingen deed of iets voor de televisie of radio had, dan vond hij dat helemaal goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja.
0: Maar deed jij boekingen voor hem?
1: Ja, dan moest ik dan altijd wel via een ander doen. Ik heb geen boekingskantoor. Dus ja, dan kwam hij toch altijd weer bij die mensen uit. Ja, die niet altijd het beste met hem vooraan, vond ik.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Zakelijk was Harry niet. Dus ja, Herman Deinem heeft een tijdje gedaan. Erwin Java nog. Dus ja.
0: Maar heb jij een financiële achtergrond of zo, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Dus je doorzag dat ook wel wat sneller, denk ik.
1: Ja. Ja, dat had je ook als een nieuwe cd was. Die toen in Groningenland was opgenomen. Ja, die zou ook in Duitsland worden uitgebracht. Ja, bel die Duitse firma mee op. Daar komt ze helemaal niet op daar. Nou ja, dan bel je Harry op. Ja, die is dan des duivels, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus die belt daarheen, naar Ludo. En toen moest het hele clubje nog naar Duitsland heen. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen, ja.
0: We praten straks verder over. We gaan eerst naar de muziekkeuze. Want jij hebt de muziekkeuze voor deze aflevering van Harry's Blues bepaald. En jouw eerste keuze in het rijtje is Thursday Night. Waarom dat nummer, Lucas?
1: Ja, dat is ook voor mijn huidige vriendin, kan ik wel zeggen. Mijn partner. Ja, die is ernstig ziek helaas. En daar wil ik het ook aan opdragen.
0: Thursday Night.

0: Van de LP Too Blind to See, Thursday Night, QB in the Blisters. Wanneer was het moment, Lucas Wever, wanneer jij aanhaakte bij QB in the Blisters? Was dat vanavond het allereerste begin eigenlijk?
1: Ik was zo'n 12 jaar. Toen kreeg ik de eerste LP van QB in the Blisters van mijn grootvader, Desolation. En toen begon het eigenlijk al.
0: Je kreeg hem van je grootvader?
1: Ja, dus zo stil een verhaal begonnen. Nou ja, zo heb ik alle LP's, CD's en alles. Ja, ja. Allerlei opnames nog. Dat weet je alles, hè?
0: Ja.
1: Dus het is een hele verzameling. En ja, wat was ik toen? 20 jaar. Ja, toen werd het een beetje intensiever, zeg maar. Met Harry meer.
0: Mm-hmm. Maar toch wel.
1: Leen ken ik ook wel. Erwin ken ik heel goed, Noda.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, Herman Deijnen ben ik nog een paar keer geweest.
0: Toch wel heel bijzonder, vind ik althans, van dat je op 12-jarige leeftijd die LP kreeg van je grootvader.
1: Ja.
0: Die wist waarschijnlijk dat je die graag wilde hebben, want het was waarschijnlijk toch niet zijn muziek.
1: Ik heb wel nooit gehoord dat hij muziekliefhebber was.
0: Nee, precies.
1: Dus hoe die daarbij kwam, ja, dat weet ik heel goed niet.
0: Ja.
1: Nee. Ja, misschien hebben ze wel gedacht, hij komt uit Drenthe. Nou ja,
0: mm-hmm.
1: En in die jaren 64, 66...
0: Want toen woonde jij al in Hengelo.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En optredens van Harry Muske, vanaf wanneer is dat bij jou?
1: Ja, ook al vanaf 16 jaar. Ik heb heel wat optredens gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Overal.
0: Ja. Ja, wat is overal?
1: Nou, in Nederland, Duitsland. Duitsland, daar dacht ik wel eens dat ik meer ging. En ze me weer afzetten van, ga ik nog naar het werk in? Meteen, of gaat naar huis in een uurtje slapen of zo. Mensen denken heel vaak, ja, dat is een mooi leven wat die lui hebben, maar het is wel zwaar hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het is, het wordt een beetje geromantiseerd, maar zo is het niet.
0: Jij was wel een beetje een soort ambassadeur eigenlijk ook, hè, voor QB in the Blizzard.
1: Ja, dat zingen heel veel mensen wel, ja.
0: Ja, ik heb hier een brief liggen uit 16 juli 1972 van Barend Toet, de toenmalige hoofdredacteur van het muziekblad Oor, muziekkrant Oor. En die schreef jou van jij had hem beschreven dat er eigenlijk te weinig aandacht aan QB in the Blisters en zo was. En hij schreef terug van misschien ligt dat ook wel een beetje aan Harry, want die is in sommige opzichten, en dan citeer ik letterlijk, in sommige opzichten een amateur. Was Harry, wat betreft de publiciteit voor zijn muziek, was dat niet zijn sterkste kant?
1: Nee, dat vond ik ook combinatief communiceren. Dat was niet zijn dingetje, vond ik. En later werd dat wel beter, toen ze met Henk A. in contact kwam. Ja, die zat bom op dat soort dingen. Kan me nog wel herinneren dat ik een prijsvraag gewonnen had. En toen moest ik in de voorvechter in Hardenberg komen, optreden. En voor die tijd was er een hele prestatie. Ja, en toen moest Harry het woord voeren. Maar dat ging toen heel wat beter als die jaren daarvoor.
0: Ja. Harry was over het algemeen vrij kort in het woord voeren.
1: Ja, ja,
0: ja. Hij gaf ook op het toneel gaf hij graag de ruimte aan de medemuzikanten.
1: Ja, ja.
0: De volgende muziek, dat is uit 1967, Groeten uit Grollo. Dat was denk ik ook al de tijd. Was jij toen al bezig met de fanclub eigenlijk, of niet?
1: Ja, toen had je nog Anneke Wijnold uit Stadskanaal, dat weet ik nog wel. Ja, daar begon het ook een beetje mee. Zij was toen ook de voorzitter van de fanclub.
0: Mm-hmm.
1: Heeft ze heel wat jaren gedaan. Daarna ging het over naar iemand in Emmen, dat weet ik nog wel. Emmen Dennen of zo woonde die. Maar daar weet ik de naam niet meer van.
0: Maar was jij er ook bij betrokken? Was jij er ook actief bij betrokken of niet?
1: Nee, ik schreef vaak artikeltjes. Nou ja, ik denk, misschien kunnen ze er wat mee, willen ze er wat mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ooit nog met iemand een bluesblad gehad. En op een van de cd's daar staat daar wat van op.
0: Welk bluesblad was dat?
1: Hoe heet het ook alweer? Mind Blues of zo, heel kort.
0: Oké, Mind Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja. En op een van de LP's is er nog iets van terug te vinden?
1: Ja.
0: Ga ik voor je opzoeken. Maar we gaan nu naar Groeten uit Grollo, 1967. Het volgende nummer wat wij draaien, Somebody Will Know Someday. Nummers hebben altijd een reden, denk ik. Zowel voor de maker, om het te maken, maar voor de luisteraar kan het soms ook een speciale betekenis hebben. Geldt dat ook voor jou wat dit nummer betreft?
1: Ja, nou, ik zei, ik had altijd het gevoel dat hij daar zelf heel veel mee had met dat nummer. En dan zei ik altijd tegen hem, als het zover is, we vergeten je niet.
0: En dat heb je ook niet gedaan.
1: Nee.

0: Ja, het is en blijft een geweldig nummer. Ook niet in het minst de prachtige gitaarsolo, akoestische gitaar van Eelco Gelling.
1: Ja.
0: We draaiden het op verzoek van Lucas Wever. De man die ervoor zorgt dat er een mooi beeld, een sculptuur, een holden beeld bij het museum in Grollo is komen te staan. Een beeld van Harry Musquet. Lucas, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat te gaan doen?
2: Je denkt een beetje na hoe Harry in elkaar zit. Wat je natuurlijk van elkaar gehoord hebt. En toen kwam een keer iets. Las ik iets over een houtkunstenaar. Ben ik verder uit gaan zoeken. En toen zag ik, god, die man die komt uit Drenthe. Nou, toen dacht ik, een Drentse eik. Een Drentse kunstenaar. Nou, als dat zou kunnen. Maar ja, toen heb ik contact met hem gezocht. Nou, hij zag dat wel zitten. Hij zei, dat is een keer heel wat anders wat normaal doet.
0: Want wat doet hij normaal?
2: Ja, normaal maak je ook heel veel dierensculpturen. Nou, en hij heeft pas geleden, in juli was het allemaal klaar. Dan zei hij, wat ging hem een keer in. Hij was in Willemshaven, Noord-Duitsland. Is een soort pretpark. En heeft hij ook allerlei mooie, ja, gewoon. En dat ziet en denk je, hoe kan het?
0: Mm-hmm.
2: Maar hartstikke mooi. Dus ik zei al een keer tegen hem, je moet een keer het adres opgeven, wil ik wel eens even kijken hoe dat daaruit ziet. Hij heeft dus zo'n ploegje van 6 Nederlanders, Nederlandse architect. Nou ja, en die heeft hem toen gevraagd en zegt, en dan moet ik soms ook wel dingen uit ijzer maken. Zegt hij, maar hout is toch mijn voorkeur. Mm-hmm.
0: Het is echt een professional dus.
2: Ja.
0: Ja. Hij exposeert. Werk van hem is dus te zien in Wilhelmshaven in Duitsland.
2: Ook
0: op andere locaties?
2: En ja, en op zijn site. Nou, bij het Kuienpad ziet wat.
0: Mm-hmm.
2: In Drones ziet wat.
0: Oké, okay. Ja.
2: Meerdere plaatsen.
0: En Jelmer Zwaan, wat is het voor een persoon verder?
2: Nou, ik vind het een heel rustige man. Ik vind de vakman, want naast kunstwerken, maakt hij ook hele mooie tafels.
0: Een ambachtsman.
2: Het is echt een ambachtsman, ja, ook. En het is gewoon een natuurmens. Dus ik ben, ja, zeg maar een halve dag bij de familie Zwaan geweest. Bij zijn moeder en bij zijn broer was er ook nog. Nou, alles daar gezien.
0: Kende hij Harry Musquet?
2: Nou, niet zo. Hij heeft de naam wel gehoord, maar hij heeft zich er ook helemaal in verdiept. Als hij ergens naartoe gaat, zeg maar naar Grollo, nou, de komende dagen ook weer, heeft hij het plaatje, cd'tje of Harry.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij bij zijn werk ook. Dus ja.
0: Hij leeft zich er wel helemaal in.
2: Hij leeft zich er helemaal in, ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Want dat merkte ik ook bij de theaterproductie Musquet, So Many Rose. Dat een jonge vent als Sam, van dat hij zich ook helemaal in de persoon inleeft. Die dan de jonge Harry speelt in dat theaterstuk. Speelt.
2: Ja,
0: dat
2: vond ik ook.
0: En die met Rudy Leukveld alle locaties bij langs geweest is. Waar Harry woont en zo. En ja, dan op die manier, als een jonge vent met de erfenis van Musquet in aanraking komt. Dat vind ik wel mooi. En dat geldt voor hem eigenlijk ook.
2: Ook, ja.
0: Hij is een beetje ouder, denk ik. Hè? Ik bedoel, hij is wel
2: hij is nou net 36.
0: Oh, nou ook nog een jonge kerel. Eigenlijk.
2: Jonge kerel. Ah. Ja.
0: Goeie zaak dat soort mensen ook met de nalatenschap van Musquet in aanraking komt.
2: Ja, zeker weer.
0: De nalatenschap bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de muziek. Maar er is uiteraard wel meer wat Harry bij betrekking West is. Maar de muziek is de grootste nalatenschap. Nog een stuk van de LP uit 1967, de LP Groeten uit Grollo. Het nummer Another Land.
2: Ik heb Harry natuurlijk ook in de mindere jaren gekend. Daar ben ik wel eens bij hem geweest aan de Smetana-laan. Ja, dan zat hij daar in huis. Had hij een paar van die cavia's. Ja, dat was een beetje toch een droevig geheel van ik.
0: Mm-hmm.
2: Dus. En toen dacht ik. Ja, misschien was hij wel met zijn gedachten heel ergens anders wat hij wilde.
0: In another land.
2: Ja. Yeah.

0: de essentie van de blues, denk ik. Blues is een bepaald gevoel wat je moet hebben en wat je dan vorm kunt geven door middel van de zang of door middel van een instrument, de gitaar. Eelco had natuurlijk ook de blues. En je kunt als luisteraar kun je de blues ook hebben. Lucas Wever, heb jij vaak de blues gehad?
1: Ja, ik heb wel nodig meer gemaakt. Ja, er waren niet de leuke dingen. En dat zei Harry ook wel eens vaak. Ja, we zitten in hetzelfde scheutje, zegt hij. Heel veel dingen komen overeen.
0: Zoals?
1: Ja, nou, hij met zijn vrouw had ik ook. Alleen, echtscheiding. Tweede vrouw overleden. Derde vrouw ernstig ziek. Ja.
0: Ja, ja. En is muziek dan inderdaad een...
1: Ja, toch een soort uitlaatklep.
0: Ook een troost?
1: Ja. Emoties, hè.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Is dat bij het volgende nummer ook het geval, of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Beating Like a Drum van King of the World met Erwin Java.
1: Ja, en Ruud Weber.
0: Ja.
1: Was ze net overleden, kwam dit uit.
0: Oké. Okay.

hele subtiele muziek van King of the World, Live at Paradiso was dit 2015. Beating Like a Drum, met ook weer prachtige gitaarspel. En in dit geval van Erwin Java. Illustreer door Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter. Drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Ongeacht of er nou een gast is of niet. Dat doen we altijd. En de keuze daarvoor die maakt de presentator samensteller van dit programma Albert H. zelf. Niet de gast dus, niet Lucas Wever. En in dit geval is het de nummer van Gigi Cale. I'll make love to you anytime. U denkt 179. Maar de aanleiding is een nieuwe cd van Mike Sito. Mike Sito is een uitstekende gitarist-producer uit Amerika, uit St. Louis. Onder andere betrokken bij de Royal Southern Brotherhood. Ook een uitstekende band waar Cyril Neville en Devin Allman in midwerkt. Maar dit is een solo-cd van Mike Sito, Resurrection. En daarvan dus I'll Make Love To You.

0: een wat steviger uitvoering dan het origineel. Maar dit is dan ook Mike Sito van Cineus de Resurrection. Het origineel is van Gigi Kale, de man uit Tulsa, Oklahoma. Dateert al uit 1979. Is dat muziek, Lucas, die jou een beetje aanspreekt van Gigi Kale?
1: Ik heb er zelf ook een paar LP's van.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus ik vond het wel goede muziek altijd.
0: Relaxte muziek, maar ja, wel muziek die er ook wel toe deed.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat spreek je aan, zeg ik altijd, of niet. Maar dat sprak mij wel aan, ja.
0: Harry sprak het ook aan, dat kan ik me nog herinneren, dat hij het door meermalen over had, Gigi Kale. Uit 1979, de originele versie van I'll Make Love To You Anytime.

0: Wat minder bekend, maar wel mooi nummer van Gigi Gale. Want bij Gigi Gale denkt iedereen toch aan After Midnight en Cocaine en dat soort nummers. Maar dit is het origineel van I'll Make Love To You Anytime. Uiteraard ook nog een derde versie. En die komt uit Duitsland van Timo Gross. Ik weet niet, Lucas Wever, de gast hier in Harris Blues. Maar jij woont in Hengelo, vrij dicht bij Duitsland. Ken jij Timo Gross?
1: Nee, ik ken hem niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, toch is het wel een beetje een bluesman, moet ik zeggen. Hij is geboren in Hannover. Zijn eerste jaren was hij vooral bezig met de slagermuziek in Duitsland. Oh. Nou, heeft dat niet alles met blues te maken?
1: Nee.
0: Alhoewel, vergis u ook weer niet, André Hazes, hè?
1: Ja.
0: Denk je ook aan Smartlappen en dat soort dingen. Maar André Hazes was ook wel degelijk blues, hè?
1: Ja, heeft Harry ook al een paar keer benaderd om muziek met hem te maken.
0: Ja, er zat wel wat in eigenlijk. Ja. Nou, die Timo Kroos die is pas later eigenlijk, in 2004, is hij uitgekomen met een cd Down to the Delta. En is hij zich helemaal gewoon verdiept in de Amerikaanse muziek, in Amerikaanse bluesmuziek. En zijn versie van I'll Make Love To You Anytime is uit 2013 van de cd Landmarks. Timo Kroos.

0: kitchen. I make love to you any old time.
1: De derde versie van I'll Make Love to You Anytime. Timo Kroos van de CD Landmarks uit 2013. Het origineel uit 1979 van de vijfde LP van DJ Gale. En de eerste was van de nee CD van Mike Sito van Resurrection. De coronamaatregelen die zijn voor een deel afgeschaft. En dat betekent dat een festival weer mogelijk is. En dat er naast ook het New Blues Festival dat doorgiet in de Bontewever. En dat is op 15 oktober, vrijdag al 15 oktober. Begon al om 7 uur, in de gaten al. Om 7 uur, want de zaal met om 12 uur dicht. Mooi programma van de Acid Blues Stichting met Willen en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java van de Acid Blues Stichting met Willen en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java.

0: Toch wel een beetje kenmerkend voor Danny Bryant. Overwegend stevige muziek. Het titelstuk van de cd die nog uit moet komen, The Raids to Survive. En hij speelt op het New Blues Festival in de Bonte Wever in Aarsen op vrijdagavond 15 oktober. Nou, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik zeg hem dat samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Maar de samenstelling van de muziek was deze keer eigenlijk voor de groot deel in hand van Lucas Wever. En daarmee besluiten we ook met een stuk van Zienkeuze. Techniek in hand van Jeroen Mulder. Het laatste nummer, Lucas, dat is een nummer van King of the World. Waarom wil je dat nummer draaien?
1: Nou, het is voor Ruud Weber, de bassist van King of the World, is dat een ode aan zijn moeder die overleden is. En als ze spelen, dan is het ook een nummer van Erwin Java. En dat is ook de ode aan Harry.
0: Dat is het ook, want ik kan me herinneren dat ze het speelden in de Amer en dat de hele zaal volledig stil was en geconcentreerd was. Dat ze door met Harry Musquet eigenlijk herinnerden, herdachten.
1: Ja.
0: Dat zo kun je het wel zeggen. Can't Go Home, King of the World.

0: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De legendarische mondharmonica-speler Junior Wells loopt vandaag zijn rode draad door het programma. Blues was lang zwarte muziek in Amerika, maar in de studentenclubs van Cambridge in Massachusetts was de Paul Butterfield Bluesband razend populair. En die band opende de deur voor zwarte bluesartiesten. En plotseling speelden Muddy Waters, Howlin' Wolf, Mississippi, John Hurt, Son House, Buddy Guy en Junior Wells daar voor een blank publiek. Junior Wells, Just Make Love to Me.

Junior Wells, Just Make Love to Me. Producer en componist Jerry Fuller speelde een belangrijke rol in de carrière van Gary Puckett en de Union Gap. Hij schreef en produceerde namelijk alle hits. En die hits houden Jerry Puckett tot op heden aan het werk in het oldie-circuit. Dit was een nummer 1 hit in Engeland. In Amerika bleef het nummer op 2 in de hitbreed steken. Gary Puckett en de Union Gap, Young Girl.

Gary Puckett en de Union Gap, Young Girl. Junior Wells was de Benjamin in het bluescircuit van Chicago en de oudere garde daar die had een zwak voor hem. Iedereen wilde hem helpen en ze nodigden hem allemaal uit om mee te doen op hun platen. En op een bepaald moment was hij de protégé van Little Walter, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters en Howlin' Wolf. Junior Wells, Lend Me Your Love.

Junior Wells, Lend Me Your Love. The Tokens, dat was een band uit Brooklyn in New York. En de band werd opgericht door Niels Daka, maar hij ging al snel als soloartiest verder. En met zanger Jay Siegel scoorde de band de nummer 1 hit in Amerika. The Tokens, The Lion Sleeps Tonight.

The Tokens, The Lion Sleeps Tonight. Junior Wells had een hele goede reputatie in Amerika en alle topmuzikanten wilden graag met hem opnemen. En daarom wemelt het op zijn albums van de beroemde namen. Buddy Guy, Eric Clapton, Jay Giles, Dr. John, Otis Spann, A.C. Reed, Lucky Peterson, Bonnie Raitt, Sonny Landreth, Carlos Santana en Derek Trucks namen nummers met hem op. Junior Wells, Got to Play the Blues.

Come here and say,

Junior Wells, Got to Play the Blues. Hij was beroemd in Louisiana als de profbokser Kid Chocolate. En na zijn carrière als bokser begon hij in garage. En toen ontmoette hij producer en songwriter Alan Toussaint, met wie hij een serie hits scoorde. Ja, ja, Ride Your Pony, Get Out of My Life Woman. En deze, Lee Dorsey, Working in the Coal Mine.

Lee Dorsey, working in the coal mine. Gedurende zijn eerste jaren in Chicago had Junior Wells het erg moeilijk. Hij was toen namelijk nog te jong om 's avonds in de bluesclubs te mogen spelen. En om te overleven stond hij dan lange dagen als straatmuzikant te spelen op Maxwell Street. En dat was aan de ene kant heel vervelend voor hem, maar aan de andere kant, tijdens zo'n dag op Maxwell Street verdiende hij aanzienlijk meer dan zijn helden die 's avonds wel in de bluesclubs stonden te spelen. Junior Wells, early in

You should have saw me hug my pillow, where my baby used to lay.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Robert Cray is het album van deze week. En Robert Cray werkte veel samen met andere bluesgitaristen. Zo maakte hij het album Showdown met Albert King en Johnny Copeland. En het volgende nummer werkte hij samen met B.B. King. Robert Cray, Playing With My Friends.

Robert Cray en B.B. King, Playing With My Friends. Junior Wells was een vrije jongen, maar hij werd opgeroepen voor militaire dienst en plotseling moest hij van alles doen op bevel. En dat botste met zijn karakter en met zijn hele levensinstelling. En het werd dan ook een lijdensweg. Een half jaar later werd hij oneerbaar ontslagen uit het Amerikaanse leger. Hij haastte zich terug naar Chicago, waar hij opnieuw ging optreden met Buddy Guy, Junior Wells. Oh, Pretty Woman.

Junior Wells, Oh Pretty Woman. De songwriters Burt Bacharach en Hal David verdienden een vermogen aan het nummer. Het werd eerst een grote hit voor Dionne Warwick en vervolgens werd het gecoverd door Isaac Hayes, The Stranglers, The Everett White Band, Melissa Manchester, Cyndi Lauper, Seal, Helen Shapiro, George Benson, Stan Getz, The Beach Boys, Kiki D, Ellen Price, The Jackson 5, Cliff Richard, Whitney Houston, Paul Carrack, Michael McDonald en Paul Rodgers. En dit is de versie van Aretha Franklin. Walk on by.

Aretha Franklin, Walk On By. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stille Techniek, en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. In de jaren 70 ging er van alles mis met Junior Wells. Het harde leven on the road begon zijn tol te eisen. Hij had een structureel alcoholprobleem en hij greep steeds vaker naar drugs. Het ging ten koste van zijn gezondheid, maar het ging ook ten koste van zijn muziek. Junior Wells, So Long.

0: Wienstok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blimling de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take it back.

geweldige nee CD van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de CD Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een CD die hij maakt heeft met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landred. Nou, wie doet er allemaal niet in met? Het is een geweldige mooie CD. Task Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde CD die hij uitgebracht heeft, Busted Up, en daarvan Where Do We Go?

Tas Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo begonnen. Live Will Humble You, dat was in Eno Lester CD. En daar ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe CD gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokke de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zonen van Jack Hustings ook op slagwerk. Die cd, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Milford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD, I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meewerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met Tim Grimm met Joseph Cross.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, de CD Gone. Hele andere kost is die van Leah McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een beetje gewelddadige omgeving zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen ze 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, ja, door wat voor omstandigheden ook, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany, de Aptos Guitar Company. En daar ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van doe eens een sessie met. Kwam met bluegrass in aanraking. En daarna, ja, is er door de muziek gegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een CD uit ontstaan. Die nogal bol stiet van drama en van moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Leah McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Lia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson. Maar daarna vooral bekend worden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groepen worden. En 1 daarvan is wereldberoemd te worden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te deze uur te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe CD die dit jaar uitgekomen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King, 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het maar in als het origineel. Maar die Waters hebben het in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van QB and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert QB and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VADA-studio met een prominente rolveur Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cuban the Blizzards met Rock Me Baby uit 1974. En doorvuur B.B. King uit 1964. Naar aanleiding van het origineel uit 1951. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer naar de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

Ja, dan ben je 82 jaar en kun nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mutsie samen met Boss Kicks van de nieuwe CD Stumping Ground. En door van I've Got to Get to You. Misschien de volgende aflevering van Hardy's Blues nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Van, het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. En dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

Een beetje Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertelde nog even dat op 31 oktober, ten einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstegen in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam Band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer in uit de weer. 31 oktober, Hofstegen in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues. The Wasted Days.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Rod Stewart was van oorsprong een blueszanger en later werd hij pas een soort Lee Towers met een bluessound. Maar de opnamen uit de beginjaren zijn dan ook nog steeds de moeite waard. Dit is een nummer van Sonny Boy Williamson, Rod Stewart. Good morning, little schoolgirl.

Rod Stewart, Good Morning Little Schoolgirl. The Greyhounds, dat is een band uit Texas met twee vocalisten, Anthony Farrell en Andrew Troup. En ze hebben een nieuw album, Primates, The Greyhounds. Stay here tonight.

Greyhound, Stay Here Tonight. Paul Rodgers bewees bij Free, The Firm, Bad Company en als soloartiest wel dat hij bij de beste authentieke zangers van Engeland behoort. Dit is zijn eigen compositie, Free, I'm a Mover.

Free, I'm a Mover. J.J. Cale en Eric Clapton maakten samen het album The Road to Escondido. En dat deden ze met Billy Preston, Doyle Bramhall, Derek Trucks, John Mayer, Albert Lee en Taj Mahal. J.J. Cale en Eric Clapton. Who am I telling you?

J.J. Cale en Eric Clapton, Who Am I Telling You? Fleetwood Mac was in de tijd van gitarist-zanger Peter Green een authentieke bluesband. En na het vertrek van Peter Green werd de band pas een commerciële hitmachine. Dit is een nummer van Peter Green. Fleetwood Mac, Stop Messing Around.

Fleetwood Mac, Stop Messing Around. Songwriter P.F. Sloan nam altijd zijn eigen composities op met een aantal studiomuzikanten, maar op het moment dat die composities hits werden, moest er een allerijl een band geformeerd worden om met die hits te gaan toeren. En die band, dat was The Grassroots. Where Were You When I Needed You?

the grassroots, where were you when I needed you? Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin, woonde enige tijd in Nashville bij zijn vriendin Patty Griffin. En in die periode nam hij een mooi album op samen met Alison Krauss, die op dit nummer nauwelijks een bijdrage levert. Robert Plant en Alison Krauss, Fortune Teller.

Robert Plant en Alison Krauss, Fortune Teller. Merrow, dat is een Nederlandse folkband die per toeval ontstond tijdens een sessie in Middelburg. En de band speelt Engelse, Amerikaanse, Schotse en Ierse folksongs. Dit is een nummer van Natalie Merchant. Merrow, Motherland.

0: Marrow, Motherland. Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard, drie oudere jongeren, toeren nog steeds onafgebroken over de wereld met een pakket hits waarmee ze een vermogen verdienden. CC Top, LaGrange.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: It Rains Love van Lee Fields is het album van deze week. En Lee Fields heeft werkelijk een schat aan ervaring. Hij werkte in het verleden met Ovie Wright, B.B. King, Dr. John, Bobby Bland, Bobby Womack en Little Milton. Hij kreeg in Amerika de bijnaam Little J.B. omdat hij qua sound iets wat op James Brown lijkt. Lee Fields, You're What's Needed in

Lee Fields, You're What's Needed in My Life. The Small Faces, dat was een talentvolle band uit Londen. Organist Ian McLagan was daarna jarenlang studiomuzikant in Amerika. Drummer Kenny Jones speelde bij The Who. En de uitstekende zanger Steve Marriott ging verder met Humble Pie. The Small Faces, You Need Lovin'.

The Small Faces, You Need Lovin'. The Soul Children, dat was een soulband uit Memphis met twee zangeressen, Anita Lewis en Shelbra Bennett, en twee zangers, Norman West en Jay Blackfoot. En deze Jay Blackfoot, die zou later als soloartiest ook heel succesvol zijn. Dit komt van het album Genesis. The Soul Children, Don't Take My Sunshine.

0: never cared for you. I never cared for you. I never cared for you.
1: Waylon Jennings, I Never Cared For You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Henry Knecht coördineerde de playlist. Robert Gray uit Georgia was de zoon van een beroepsmilitair en daarom woonde hij in alle hoeken van Amerika. Hij begon zijn carrière in Oregon samen met zanger en mondharmonica-speler Curtis Salgado in de band The Cray Hawks. Later begon hij zijn eigen Robert Gray Band en met die band mocht hij in het voorprogramma door Amerika toeren met Eric Clapton. Zijn vierde album, Strong Persuader, betekende zijn doorbraak. The Robert Gray Band, New Blood.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plekken, middenmaank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerud. Henk Klompmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Borger is de grootste, hè? In, van alle Hunebedden.
1: Van alle Hunebedden in Nederland.
0: In Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de Oese provincie?
1: Ja,
0: in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Groningen nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is daar?
1: Dat is bij Delfziel. Oh, er lag onder een terp lag een hunebed en een steenkist. Graf.
0: Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En, ja. en buiten Nederland, komt er dan nog, in, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook naar voren?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar
0: oh.
1: In Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen het is niet zo algemeen bekend als in Drenthe. Omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid, van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En, en die cultuur, het Trechterbekervolk, was dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste...
0: Zo noemt
1: ja,
0: men...
1: precies, de Trechterbekercultuur naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog

0: gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode. Omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen. Dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier middenin in Hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk...
1: De stenen, ja. die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je de bomen?
1: Ja.
0: De paardloze kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name om dat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, professor Van Giffen, die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Geffen was de man die een heleboel werkte. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumulies en zo die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt, heeft dat ook te maken met het Trechterbeke volk of is dat alweer later?
1: Dat is veel later. Ja. Dus het tumuli bosje tussen Rolde en Ballo, ja. dat is. Ik denk zo'n 800 voor Christus. En als we het over Hunebedden hebben...
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de Hunebedden, ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus. De
1: 3500 voor Christus.
0: 35, nou, zou je kunnen vergelijken. Wij zijn allebei op Kreta geweest, hè? Met Belinier of zoiets.
1: Ja, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, nou ja, Kreta is ook een prachtig voorbeeld van een combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens wat kan worden verbeterd.
0: Ja?
1: Ja, ik vind dat die... Kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
0: Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk.
1: De meeste Drenten die denken dat het alleen maar Ellert en Brammert waren en verder
0: en de Witte Wieven en zo.
1: De Witte Wieven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel oude verhalen, ook over het Hunebed van Rolde bijvoorbeeld, waar ze dan mensen onderdoor joegen, zeggen ze, van buiten Drenthe, hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat zijn toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de Trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoenen mensen ben er aan het Hunebed
0: voorbijgetrokken, ja.
1: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien. En dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lone, zou ik zeggen. Ja. En die zegt, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Zeg, en dat, ik voel vibratie, ik moet hier spelen of zoiets.
1: Ja.
0: En misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch?
0: Akoestisch, ja. Dat is dan misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnesos, waar ik ook al een aantal keren geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een als je een lucifer aanstrijkt, dat je, want mijn vriendin stond toen helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding. Ja. En kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen, weet je wel. Dat is zo. En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd. Dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje... Want ik heb nog wel eens met iemand, met een Ambonese jongen, hij is helaas overleden, Victor Patricina, gezegd van, we gaan een keer naar het hunebed toe, daar in het bos bij daarachter Schipborghuis. Hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knibbosbos,
0: daar staat er ook een.
1: Ja, klopt.
0: Ze moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon maar wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar,
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar, hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, het is ook een prachtige plek, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn, dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook, tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken. Maar die problematiek die is dus begonnen, zeg maar, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus we moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm. Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag van de meeste mensen die op een gegeven moment, hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is.
1: Ja, er zijn allerlei theorieën
0: over natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? Wij hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed. Alleen het probleem is, hoe krijg ik die steen in beweging? Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommigen van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt, want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed, en dan heb je het niet over zo'n groot als deze, maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
0: ja,
1: je moet,
0: dus je moest mensen van buiten
1: op. Ja, er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En nou ja, wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
0: Je zou de, ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
0: zou het, of zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
0: Of was dat gewoon, ja, toen was er natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
0: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid ja. Ook
0: in,
1: nauwelijks.
0: In ruil voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
0: dat
1: van af.
0: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit piëteit met de doden, laat je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter in het Hunebed. En nadat je een maaltijd hebt genuttigd of gedronken hebt. Dus waarschijnlijk was het ook niet een kwestie van verdriet of wat met dood vaak geassocieerd wordt, maar ook een beetje feest.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo kun je er tenminste naar kijken.
0: Ja, en in het oude Egypte, daar was het dan toch wel meer meerdere glorie van.
1: Van de farao.
0: Ja, die bijna goddelijk was.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: ja.
0: En daar werden de mensen dus die het bouwden dan ook uiteindelijk afgemaakt.
1: Ja.
0: Om het maar eens
1: cru
0: te zeggen.
1: Ja, precies. Die mochten dan de ingang niet weten.
0: Nee, dus, en dat was hier dus helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee. Ja, maar
0: het is liberaal,
1: wel.
0: Denk ik.
1: Ja, dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat een Hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al, dat je er ook meer dingen mee wil uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms aanspraak op de grond, zeg maar. Het
0: zoals de Indiaan met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
0: Dat die ook, marking stones, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
0: Ja, markeert
1: dus,
0: wat.
1: Ja. En later is in die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad.
0: Ja,
1: door de eeuwen heen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over Hunebed, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit Hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een Hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja.
1: Je hebt het Hunebed van Steenbergen. Bij,
0: ja, dat kleintje
1: tussen Roon en Norg.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehakt. En dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind
0: ja,
1: ik vreselijk zoiets.
0: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja,
0: maar dus, dat,
1: ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat ons maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan Hunebed natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het Hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Want je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
0: Ja, ja.
1: Dus het is eerder omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
0: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, want dan is de sociale controle toch groter en zo.
1: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden. En dan moeten ze een handtekening zetten en we zullen nooit op een Hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het Hunebed. En zeggen van, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
0: Ja.
1: Dus dat werkt wel.
0: Hoe lang is het centrum hier nou, Hein?
1: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 95. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
0: en alleen die eerste dan over hun bedden of misschien ook nog.
1: Nou, wel met uitlopers. Wel
0: ja,
1: met uitlopers.
0: Met iets anders over Drenthe en zo.
1: Ja, ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
0: In cultuurland, ja. De woeste grond in Drenthe is bijna gereduceerd tot 25%.
1: Ja, nou ja, je hebt hier daar nog wat stukjes heide en zo. Ja. Maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage? Of...
1: Ja, ja, in principe.
0: En nou, ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je het museum alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: En gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja. Ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En nou, iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Kreta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar nou langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En ja, die man die kon prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Dit, ja. Hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook zo'n meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier dan tegenover? Ik bedoel, kijk, want heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambachten, schapen op heide en Hunebedden.
1: Ja.
0: Zo van...
1: Beetje oudbollig.
0: Beetje oudbollig. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe ben erg bescheiden. Hè?
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje... Daar heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. En zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel...
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er ben veel Drenten zeer trots op Hunebedden. Ja. En dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien... zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Ja, Hunebedden, nou ja, het is oudbollig, het is oud. Dus nou ja, niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is toch
1: dat vind ik niet terecht.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje... Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, roots.
0: Als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. Zo is het. En als
0: kunnen we hier nog meer zien eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit zo langzamerhand, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan Hunze? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten.
0: Toen
1: waren ze gewoon van de mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval, en de meeste, in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebieden.
0: Ja, ja.
1: De Papeloze kerk
0: enzovoort. Dat valt mij altijd wel op. In Rolde, mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Op een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon.
1: Ja.
0: Op een prachtige...
1: Ja, dat noem je ook wel mooi nop, ja.
0: Ja.
1: En een Papeloze kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: ja, die Papeloze kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreken. Dat is dus de hervormde
1: Ja, nou, en dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Is,
1: ja,
0: dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, ja. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies. Dus de Hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus ja, breek ze maar af.
0: Ja, goed, ik bedoel.
1: En zo heeft elke tijd.
0: Je zou dan kunnen zeggen van, de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker.
0: Dus,
1: dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja. Nou, waarheid.
0: De wereld bestond toch al, ja, al veel langer.
1: Ja. Dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind. En dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met Hunebedden. B.F. Hermans.
0: Ja. Hermans wel, ja.
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dan is die stille tocht naar Noorden toe. Ja.
1: Nou, daar staat dus ook een verhaaltje in over de Hunebeddenbouwers. Ja. Ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit Hunebed. En dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het dan maar eens een keer over hebben.

0: Dit waren, men zegt, heidenen. Maar is het bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal het wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar,
1: waarom,
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel,
1: je kunt je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè, dus... Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van al die andere mensen die schrijven, zo hoort die dan. En al die mensen, die hebben dan een probleem. Ja. Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het, als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, gewoon van hout.
0: Ja.
1: Dat was een vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen maar een kerk afbouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met ingang op zuiden. Dus dat, ja, er zijn wel een hoop aanwijzingen.
0: Wat zou dat nou wat voor betekenis zou dat kunnen?
1: Ja, laatst hoor ik ook weer van iemand die zei van Giffen dacht van het heeft met de opkomst en het ondergaan van de zon te maken. Nou, dan zet je een lijn en aan de zuidkant doe je de ingang.
0: Ja, het kan zo,
1: was ook
0: zo
1: iemand die
0: iets
1: zei
0: met warmte
1: van,
0: hebben kunnen te maken. Ik bedoel, een specht die tikt altijd aan de zuidkant van een boom. Of een ingang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur.
0: Ja.
1: Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Dat kan best, ja. Nou, dat is ook nieuw voor me.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger.
1: Ja.
0: Van mijn biologieleraar. En het was een heel bekende, de Kroezehof in Assen. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, dat ik dat zo hoor en zo. Dan weet ik ongeveer wat de fluit.
1: Maar, nou ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.
1: En Van Giffen was ook nog bioloog erbij.
0: Ja, die was ook nog bioloog.
1: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
0: Ja. Nou, dit was toch... Nou, Hein. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
1: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient om een echte, geweldige, museale vertaling te krijgen van het verhaal.
0: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen en wie moet dat... Waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, wat uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
0: De gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
1: Borger Odoorn is het.
0: Borger Odoorn,
1: ja. Echte plattelandsgebied.
0: Wij zijn nou A en Hunze, dus dat is weer...
1: Ja.
0: En die willen wel?
1: Ja, die willen wel.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is in ieder geval niet verkeerd.
1: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de hunebedden is het natuurlijk maar een fluitje van de cent.
0: Ja.
1: Qua tijd.
0: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Hein, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
1: En ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te trainen.
0: Ja, dat moeten we dan maar eens een keer in bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vorm we dat kunnen gieten.
1: Het is hier altijd mooi weer.
0: ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
1: Jij ook bedankt.
2: De muziek die je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Egbert Meijers van de cd Dreuge Dunder, Eeuwig Paradies en van Crosby, Stills en Nash, To the Last Whale van de LP Carry On. Harry Musquet die heeft heel veel teksten geschreven en ook vandaag pakt we er door weer een paar van.
0: Ja, we zitten hier weer in, in de kamer. Niet in de mooie kamer, zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis. Maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou. Hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards en... Ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig mag het schijnt alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn A Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend. Van iets waar je wel over door gaat zeuren, maar wat toch niet weer komt en zo. Niet de liefde als een zoet. Ja, er wordt zoveel over liefde gezongen en dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo, ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Deze liedjes gaan dus onderhuis toch over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak toch over gevraagd. Ook gevraagd. En ja, er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste cd... van Grollo. Hoe heet het? Ik ben wel weer kwijt. ja, nee. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo. Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tieneke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als... Want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Dat is een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En ja, het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeen staan. Dat weet ik zeker.

Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. En volgende week zondag om, dan doen we dat graag weer.

Noos van Shannon McNally, van Omar Coleman, van Cap Mo, een heel mooi nee-nummer en drie versies van de Cadillac Assembly Line. Maar we begonnen met Muskeg, de Muskeg Gang met Geronimo Weeps.

Uit 1983 van de LP The Legend. Dat was de titel dat Willem van der Linden uit eigenhuis de onvolprezen film De Legende maakt heeft. Bijzondere LP trouwens, The Legend. Met allerlei Noorse vaste mensen eigenlijk. Hans Lefaye op drums en Paul Smink op gitaar. Maar daarnaast ook mensen als Marcel Schimschijmer op bas. Dus niet Herman Deijnen, maar Marcel Schimschijmer op bas. En nog andere mensen bij. Tom Barlage speelde erop met. Rudy van Dijk was erbij. En Peter Kuit was erbij. Een onderschatte LP, De Legende. De Legend uit 1983. We gaan naar 1976. Dat was de titel van de LP Kid Blue. En dat was weer een andere bezetting met Harry Musquet en Eelco Gelling er nog bij. Maar ook Frank Nuyens, Herman Brood, Laurens Leeuw en Mels Bol. En door van het nummer Maybe We'll Need Another War.

Ik weet niet helemaal zeker of het de titel was van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Maar dat soundje, dat zat er wel een beetje in. Dat kwam denk ik ook een beetje door Nepinoya op de Congo. Nicky Zumzum, daar kwam er een LP uit, Love Vendetta. En die had alles te maken met het vertrek eigenlijk van Eelco Gellink, Impisch Dauphur. Het is de bezetting waar ze Hadi toen in speelde met Lau, Leo, Bernard Reinke, Jan Groening, de drumdokter uit Emmen, Martin van Dijk en Harry Musquet. En het nummer Bad News, dat giet ook over dat vertrek van Eelco Gellink, hoe dat allemaal in zijn werk ging. Het was de titel van de Harry Musquet Band, Bad News.

Bad news. Ik kwam er nog helemaal achteraan. Het slechte nieuws, ja. Hoe hij dat vertelde me. Moeilijke zaak. Dan was dat ook zeker de scheiding tussen Harry Musquet en Ilko Gelling. Dat ging een diepe deur. Dat was in 1977 van de LP Love Vendetta. Aan de Wark. Uiteraard ook in Harry's Blues. Aan de Wark, niet alleen maar Musquet. Komt de tijd wel veulen over Musquet, uiteraard. 10 juni, 80 jaar geleden dat hij geboren is. Aandacht voor de theaterproductie die in september in Aston speeld wordt. Maar ook Shannon McNally. Een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft, in Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always Been Crazy.

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. En, ja, een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider, of bandleider, nee, van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al heel de tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

Omar Coleman over deze tien van de pandemie en van corona. Strange Times. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook door Musquet opgenomen is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Musquet, de Cadillac Assembly Line.

Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live opgenomen in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar Moskee altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Moskee september in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website moskeetheater.nl. Nee, theatermoskee.nl, moet ik het wel goed zeggen. Theatermoskee.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Moskee, die door M. Reeves. Of ze dat vandaan gehad hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.

De eerste keer dat het nummer op de plaat zet was in 1976, namelijk door Albert King. Maar het origineel, dat is dus geschreven door Sir Mac Rice, zoals hij ook wel genoemd wordt. Geboren in Clarksdale in 1933. En hij is het voorbeeld van een man die vanuit Clarksdale, Mississippi, als zwarte man naar het noorden toe ging, in dit geval naar Detroit, en me door werk te vinden in de auto-industrie. En hij, ja, het was een muzikale man en hij zag dat dus ook vooral in de muziek. En dan kon je terecht in de soulmuziek bij het Stax label. Hij kwam bij een band die toen het heette The Falcons. Daar speelde Eddie Floyd in, daar speelde Winston Pickett in en Joe Stubbs. En voor Wilson Pickett schreef hij bijvoorbeeld het nummer Mustang Sally, een heel beroemd nummer. Dat is dus origineel ook van Mac Rice. Hier is zijn versie, die wel later uitkwam, die pas in 2006 uitkwam op de CD Get That Money. Hele bijzondere versie van Mac Rice van de Cadillac Assembly Line.

Ja, dat is een tamelijk moderne uitvoering. Een eigentijdse uitvoering van de Cadillac Assembly Line. Van de componist ervan, van Sir Mac Rice. Uit 2006 van de cd Get That Money. Het origineel, of de eerste opname uit 1976 van Albert King. Die was chauffeur. En we beginnen met Musquet Live 1991. Beetje andersoortige muziek, wel in de sfeer van de blues, maar een beetje country blues-achtig. Cap Mo, een zanger die ja, ook een beetje zit in de sfeer van soul, blues, country, alles een beetje bij elkaar. In dit geval zeker wat meer de country kant op, samen namelijk met de Old Crow Medicine Show. Een single die uitgebracht is, The Medicine Man.

ook wel lekkere muziek. Het is altijd een beetje lichtvoedige muziek van Cap Mo. Samen met de Old Crow Medicine Show, een single die net uitgebracht is, The Medicine Man. In 2000, net in de veur denk ik, toen weer in Café de Amer in Amen weer door Harry Musquet met QB en de Blisters weer Hotel Grollo opnam. Dat was een, niet live natuurlijk, want het was in de Amer met techniek erbij. Maar wel met heel veel gasten erbij. Barry Hay die was erbij, Tineke Schoenmaker, Daniel Lewis was erbij, Huub van der Lubbe, Benny Jolink, nou noem ze allemaal maar op. Onder leiding van Jan Schuurman, die deed de techniek door zo. Door werd de cd opnam Hotel Grollo. En daarvan het nummer waarin Huub van der Lubbe de zangvers in rekening neemt, Nobody in Town.

Uit het jaar 2000, de millenniumwisseling. Nobody in Town, QB in the Blizzard met zang van Huub van der Lubbe. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues bent. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer, uiteraard ook van QB in the Blizzard. Steeds meer QB in the Blizzard in Harry's Blues. Een nummer van de cd Traveling with the Blues uit 1997. No news is good news.

stelde 8 kunstboeken samen. Er verschenen 22 biografieën over hem. Er verschenen nog 67 andere boeken over hem. Hij maakte 39 studioalbums, 12 livealbums, 19 verzamelalbums, 15 bootlegalbums, 52 video's, 7 soundtracks, 20 boxen, 95 singles en hij scoorde 50 hits. En dit was zijn eerste hit in Amerika. Het nummer stond op een bescheiden 39ste plaats in de Billboard charts. Het was wel een grote hit al in Duitsland, Engeland en in Nederland, want Europa was veel eerder onder de indruk van Bob Dylan dan Amerika. Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.

0: took the handle.
1: Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. Tony Clark uit New York schreef hits voor Etta James en voor Billy Davis. En als zanger had hij een top 10 hit in Amerika met het nummer The Entertainer. In 1971 werd hij doodgeschoten door zijn ex-vrouw toen hij bij haar inbrak in Detroit. Deze single werd postuum uitgebracht. Tony Clark, Landslide.

Tony Clark, Landslide. Het debuutalbum van Bob Dylan haalde alleen in Duitsland de hitparade. En daarna haalden 55 albums van hem de Amerikaanse albumcharts. Van dit nummer werden 73 covers gemaakt. En het was een top 20 hit in Amerika, Duitsland en Nederland. Bob Dylan, I Want You.

Bob Dylan, I Want You. Bobby McClure komt uit Chicago en hij zat nog met Sam Cooke in de Soul Stirrers. Later was hij de zanger van Bobby and the Vocals, Big Daddy Jenkins, Oliver Sane en hij zong ook nog bij de band van Otis Clay. In de jaren 70 werd hij zo ziek van de oprukkende disco dat hij uit de muziek stapte en gevangenisbewaarder werd. Bobby McClure, Peak of Love.

Bobby McClure, Peak of Love. Bob Dylan had een kleurrijk, maar tevens wat onduidelijk liefdesleven. Susie Rotolo stond op de hoes van The Free Willin. Bob Dylan, prachtige hoes trouwens. Later had hij een relatie met zangeres Joan Baez, met wie hij ook regelmatig duetten zong. Hij trouwde met het fotomodel Sarah Lowndes. Daar heeft hij 4 kinderen mee. Later trouwde hij met achtergrondzangeres Carol Dennis. Daar heeft hij 1 kind mee. En met wie hij nu in Californië in het deftige Malibu woont, weet niemand. Bob Dylan, I'll be your baby tonight.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Greatest Hits So Far van de Zac Brown Band is het album van deze week. En Zac Brown is een geweldige muzikant en songwriter, maar tevens een slimme zakenman. Het financiële tijdschrift Forbes publiceerde onlangs dat Zac Brown sinds 2002 ruim $40 miljoen heeft verdiend met zijn muziek, die niet eens commercieel is. De Zac Brown Band, Goodbye in Her Eyes.

De Zac Brown Band, Goodbye in Her Eyes. In 2016 ontving Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur. Hij reisde echter niet eens naar Zweden om aan te zitten aan het beroemde Nobelbanket. De Amerikaanse ambassadeur in Zweden nam de prijs namens hem in ontvangst. Bob Dylan, Hurricane.

Bob Dylan, Hurricane. Het was een schoolband uit Illinois en plotseling hadden de bandleden een hit in Amerika met Oh What a Night. En later zouden ze heel succesvol worden, want ze scoorden maar liefst 48 hits. Van de originele band is niets meer over. Alle originele bandleden zijn overleden, maar er toert nog wel steeds een band onder de naam The Dells door Amerika. Dit werd overigens geen hit. The Dells. Run for cover.

The Dells, Run for Cover. Bob Dylan moet puissant rijk zijn. Hij verkocht 120 miljoen albums, dat leverde al een vermogen op. Maar daarnaast werden zijn nummers nog door duizenden artiesten gecoverd. En ieder jaar worden keurig de royalties afgerekend. Dit nummer werd slechts 13 keer gecoverd. Bob Dylan, License to Kill.

Bob Dylan, License to Kill. James Milton Campbell uit Mississippi had een nummer 1 hit in Amerika met het nummer We're Gonna Make It. En de man werkte een hele serie klassieke platenlabels af. Hij begon ooit bij Sun in Memphis, Bobbin, Schecter, Meteor, Stax, Glades, Golden Ear, MCA en hij eindigde bij Melco Records, want hij werd geveld door een beroerte in 2015 en dat betekende het eind van Little Milton, You Colored My Blues Bride.

colored my blues bright. De 7th Avenue East in Hibbing, Minnesota, waar Bob Dylan woonde vanaf zijn 6e tot zijn 18e, heet tegenwoordig de Bob Dylan Drive. En in zijn geboorteplaats Duluth is intussen een Bob Dylan Way. Vandaag liep hij als een rode draad door het programma, omdat hij ondanks 80 jaar werd. Bob Dylan, Positively 4th Street.

0: Bob Dylan, Positively 4th Street, dat 44 keer werd gecoverd. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braam, Stede Techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. We besluiten het programma met Ovi Wright uit Memphis. Hij maakte een medley van 3 wereldberoemde nummers. God Blessed, Our Love, When a Man Loves a Woman and That's How Strong My Love Is.
1: I'd like to take a little time out

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Vanavond muziek van B.B. King, onder andere The Hoax uit Engeland, van Tab Benoit uit Louisiana, van Robert Duyve uit Limburg, en we beginnen met Canada. Een zangeres uit Canada, Diana Taylor. We hebben er al eens eerder wat van gedraaid, van die prachtige nieuwe CD van haar, Spirits in the Water. Hier is ze met Working.

Dionne Taylor uit Canada. Spirits in the Water. Dat is de cd waar dit nummer vanaf kwam. Het nummer Working. Corey Tedford. Ik had er niet van deur. Moet ik eerlijk zeggen, ik had er niet van deur. Maar hij komt dan ook van Newfoundland. Ook zo'n Uithoek. Nou ja, Uithoek zou je bijna zeggen van Canada. Ook een plek waar het hartstikke mooi rustig is. Wie kwam daar ook alweer vandaan? Dat was die zanger die ook wel regelmatig in de Amers speelde. Anderson. Anderson, zijn voornaam ben ik even kwijt, maar dat schept me nog wel te binnen. Geweldige zanger trouwens, maar als die één keer zat, jongen, nou dan zat er ook wat. Corey Tedford, dat is een cd van u die komt, Road Songs, en ik draai Sunday Morning.

Ja, yeah, Sunday Morning, dat was Corrie Tedford van de CD Road Songs. The Immediate Family, ja, ik had er niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen, The Immediate Family, maar toen ik las wie het waren, toen wist ik het wel. Danny Kotsmar, Waddy Wachtel, Russ Kunkel en Leland Sklar, dat zijn de mensen die samen de Immediate Family vormt. En dat zijn eigenlijk allemaal de veteranen in de muziekwereld. Met name in Californië. In de wereld van Jackson Browne en Bonnie Raitt. En dan nemen ze allemaal maar op. En die heeft zich dus verenigd in de Immediate Family. Ze brachten een cd uit Honey Don't Leave L.A. Nou, dat was al in terug. En dit is een cd die heet... moet ik hem kijken, waar had ik hem ook alweer? Hier, Slippin' and Slidin'. Is nog niet een cd trouwens, moet ik eerlijk zeggen. Het is een EP. En daarvan het titelstuk... Slipping and sliding.

Ja, deze man die kunt het wel, hè? De Immediate Family. Geweldige mensen. Leland Sklar op bas en Waddy Wachtel op gitaar. Die vormt met elkaar die band. En dit is het titelstuk van de EP Slippin' and Slidin'. Vorige weken draaide ik al een nummer van Peter Fateska en de Blues Train. Een gitarist uit New York die onder andere speelde bij Jefferson Airplane. Of hoe heet het later ook alweer? Jefferson Starship heette dat, geloof ik. Nou, een man die eigenlijk een beetje blues en funk en zo met elkaar mixt. Dit is van zijn laatste cd, Grass Ain't Greener on the Other Side. Am I Wrong, Pretty Baby?

Ja, het bent van die muziekstukken met zo'n rare break erin, waar hij als radiomaker soms verrast door wordt. Maar in dit geval was het bekend dat het aan zat te komen. Am I Wrong, Pretty Baby van Peter Fateska en The Blue Strain. Van die nee CD met die mooie titel Grass Ain't Greener on the Other Side. Naar eigen bodem gaan we Robert Duyf. De man die eerder optrad samen met zijn maatje Guido Brassé onder de naam Third House from the Left. En die nou een solo CD gemaakt heeft. De CD Dangerous Mode. Uitstekende CD. Echt van eigen bodem, maar internationale kwaliteit. Luister maar eens naar Like a Wolf.

Het verhaal van Robert Duyf, wat hij schreef naar aanleiding van het doodgaan van zijn hond. Like a Wolf van de cd Dangerous Mood. Je hoort het in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van Lowell Fulsom uit 1954. Maar ik draai dat niet als oudste versie. Het is een versie van B.B. King uit 1957 die ik draai. En een versie van Joanna Connor. Dat was de aanleiding eigenlijk. Joanna Connor, de gitarist, zangeres, blues, artiest uit Amerika. Die een nieuwe cd maakte samen met Joe Bonamassa als producent. En met Reese Winans onder andere op keyboards. Nou, dan hij een goede begeleiding erbij. De cd 4801 South Indiana Avenue. Dat is een locatie in Chicago, in het zuiden van Chicago. Dat is de plek waar Teresa's Lounge is, een van de bekendste bluesclubs in Amerika. Joanna Connor met dat nummer van Lowell Fulsom, Trouble Trouble.

Joanna Connor, ook alweer bijna 60 trouwens ondertussen. En de nieuwe CD 4801 South Indiana Avenue. Met de eerste versie van Trouble Trouble. Het origineel van Lowell Folsom. Iemand die het snel oppakte, dat nummer van Lowell Folsom, dat was B.B. King. Nog in de tijd denk ik dat hij de Beale Street Boy nog heette. Blues Boy of... Ja, de Beale Street Blues Boy, net hoe hij hem noemde. Pas later noemde hij zich B.B. King. Het is de achterkant van een single, de flipside van een single van B.B. King. Trouble, Trouble, Trouble.

1957, B.B. King, de flipside van de single I Want to Get Married. En dat was Trouble, Trouble, Trouble. Maar misschien wel een mooie combinatie trouwens. De derde versie, want altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Dat is de versie van The Hoax. Een band uit Engeland van Robin Davey. Die vooral in de 90 jaren heel veel succes aan. Ook hier in Nederland vaker optraden, ook in het noorden hier zo. Dit is van de CD The Recession Blues. En dat is uw 2014. De Hoax met Trouble, Trouble, Trouble.

drie versies van Trouble, Trouble, Trouble. Of Troubles, Troubles, Troubles. Het is maar net hoe hij het wilt uitspreken. Drie versies. B.B. King uit 1957. Joanna Connor uit 2021. En The Hoax uit 2014. Vorige week draaide ik alle nummer van de cd van Carrie Kearney. De cd Tales from the Psychedelta. Psychedelta, die naam daar kwam hij eigenlijk bij toen hij ooit samenspeelde met The Grateful Dead. En ze zeiden van, ja, wat voor muziek is dat nou eigenlijk van The Grateful Dead? Nou, die noemde dat zelf Psychedelta muziek. Gebaseerd op de bluesmuziek uit de Delta met er een sausje van DT eroverheen gegeven. Dat heeft hij vernoemd in de titel van zijn cd, Tales from the Psychedelta. Hij is een geweldige goede gitarist, Carrie Kearney. En dit is de uitvoering van een heel old bluesnummer, een standard, uit 1924 geloof ik, dat de eerste uitvoering was, Trouble in Mind. Trouble in Mind.

Ah, dat klinkt dan toch weer weinig psychedelisch. Dit klinkt als een mooi country blues nummer. Trouble in Mind van Kerry Kearney. Soms gooi je ding ting als je op zoek bent naar nieuwe muziek, nieuwe Americana muziek of nieuwe blues muziek. Dan gooi je ding ting of denk ja, nog nooit van gehoord. Kalen Grader. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Die man die blijkt uit Atlanta te komen. Want ik kwam bij de cd Honestly, die vorig jaar uitgebracht is. Ik kon er heel weinig over vinden, maar uiteindelijk kwam ik erachter dat het een liefhebber is. Een liefhebber van Ierse muziek. Maar hij woont in Atlanta in Georgia. Hij komt ook niet van oorsprong uit Ierland of zo, maar is gewoon een liefhebber van die muziek. En hij naar de cd's kijk die hij gemaakt heeft, dan blikt dat ook wel een beetje, The Last Hooray. Maar vooral Limerick Junction. Limerick, dat is een plaats in Ierland. Dat verwest ook duidelijk naar. Dit is van een nieuwe cd, Honestly dus, van Kalen Grader, het nummer Turned Up, Lockdown.

Turned Up and Locked Down van Kalen Crader van de CD Honestly. En dit had weer helemaal niks met Ierland te maken trouwens. Dat, ja, hoe dan in de informatie stiet van dat hij een liefhebber is van Ierse volksmuziek. Folkmuziek, dat weet ik niet precies. Drayton Farley, ja, daar had ik ook nooit van gehoord. Maar ja, het kan allemaal natuurlijk. Want deze man die komt ook uit het zuiden van Amerika. Beetje de omgeving van de Virginia, zeg maar, die Appalachians, dat gebied of zo. Dan zit je in de sfeer van de Amerikanen. En ja, dan wordt wel eens gezegd van, er zijn mensen die woont ergens, maar die wil eigenlijk niet dat ze daar woont. Maar ze komt er wel vandoan en ja, het heeft iets te maken met dat je niet wilt conformeren aan de cultuur die door over het algemeen heerst. Dat geldt een beetje voor die Drayton Farley. Dit is van de CD A Hard Up Life en het nummer gaat over gewone mensen. Mensen met een blue collar.

Drayton Farley met het nummer Blue Collar van de CD, A Hard Up Life. Een man die uit Alabama komt. Hetzelfde als Jason Isbell. En dan zit je een beetje in die sfeer. De muziek van de South. En ja, in Amerika is het het zuiden, het diepe zuiden van Amerika, wordt als zeer conservatief over het algemeen versleten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die vooruitstrevende ideeën hebben en ja, die er wel wegkomt, maar die zich niet thuis voelt bij die cultuur. Geldt ook een beetje voor de volgende, Pony Bradshaw. Alhoewel, die man die is geboren in East Texas, maar die is door die vrouwen terecht te komen ook in Alabama, dacht ik. Ja, in Alabama. De CD die heet Calico Jim van Pony Bradshaw en dat nummer dat heet Dope Mountain.

Dope Mountain van Pony Bradshaw, de cd Calico Jim. Uitstekende cd, zeer de muiterweerdummer. Er nog even wat nummers van te luisteren en misschien draai ik de komende week er nog wel een paar van. In Harris Blues, zoals altijd samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een bluesnummer, een echt bluesnummer uit 1964. Compositie van Howlin' Wolf en het gaat over Chicago, over het werken in Chicago, het werken in de grote slachterijen, op de killing floor, de plek waar als de beesten van het leven beroofd wordt, zeg maar. De uitvoering is van Tab Benoit, een geweldige gitarist uit Louisiana, die vaak speelde in het plaatsje Baton Rouge, of plaatsje, de stad Baton Rouge, in Tabby's Blues Box, samen met Tabby Thomas en ook met Rufus Neal, de vader van Kenny Neal. Geweldige gitarist. Dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. De cd Nice and Warm, Tab Benoit met The Killing Floor.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Gitarist Jimmy Johnson ging in de jaren 50 met zijn familie naar Chicago. En zijn jongere broer Sil Johnson werd een soulster. Maar Jimmy Johnson bleef de blues trouw. Hij werkte lang samen met mondharmonica-speler Slim Willis. En later was hij al actief als gitarist in de bands van Otis Clay, Denise LaSalle, Garland Green, Otis Rush en Jimmy Dawkins. Jimmy Johnson, Things I Used to Do.

Jimmy Johnson, Things I Used to Do. Bidel Smith uit Mississippi trok naar Chicago, waar hij meteen gitarist werd in de huisband van het beroemde bluescafé Teresa's Lounge. En daar speelde hij wekelijks met Junior Wells, Big Mama Thornton en Otis Rush. En vervolgens startte hij zijn eigen band en hij tekende een contract bij het blueslabel Bullseye Blues. Bidel Smith, Hold That Train.

0: by the Smith, Hold That Train. Songwriter en pianist Mose Allison uit Mississippi. Dat is eigenlijk een componist, want hij als componist is hij veel bekender dan als uitvoerend artiest. Maar van oorsprong is hij pianist. Maar hij werd bekend omdat hij nummers schreef voor The Who, Leon Russell, Bonnie Raitt, Tom Waits, John Mayall, Georgie Fame, The Rolling Stones en Van Morrison. Mose Allison, Young Man's Blues.
1: Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days.

Mose Allison, Young Man's Blues. Elvin Robinson, dat is een zanger en gitarist uit New Orleans. Hij scoorde in 1964 zijn eerste grote hit met een cover van Chris Kenner, Something You Got. Eind jaren 60 verhuisde hij naar Los Angeles en daar werkte hij als gitarist mee aan albums van Carly Simon, Dr. John en Ringo Starr. Elvin Robinson, Down Home Girl.

Elvin Robertson, Down Home Girl. Gene Ellison begon zijn carrière in een kerkkoor in Nashville en daar werd hij ontdekt door de formatie The Fairfield Four. Later was hij de zanger van de Skylarks en werd hij ontdekt door producer Ted Jarrett, die hem de hit You Can Make It If You Try bezorgde. En later begon hij een soulfood restaurant, Gene's Drive-In, in Nashville. Gene Ellison, You Can Make It If You Try. You

Gene Ellison, You Can Make It If You Try. Gitarist Ike Turner uit Clarksdale, Mississippi, en Anna Mae Bullock uit Nutbush, Tennessee, waren een bijzonder succesvol echtpaar totdat het huwelijk explodeerde. Tina werd een superster terwijl Ike terugkeerde naar zijn roots en tot zijn dood de blues speelde, maar samen waren ze ooit goed voor een kleine 30 hits in Amerika. Ike en Tina Turner, I Smell Trouble.

I can Tina Turner, I smell trouble. Bo Diddley uit McComb in Mississippi werd schatrijk doordat allerlei artiesten zijn nummers coverden. Hij was de held van de jaren 60 bands en dat leverde hem een vermogen op. Maar ook als artiest behoorde hij met Chuck Berry in die jaren tot de absolute top in Amerika. Later ging hij zelfs met hippe bands als The Clash toeren en hij toerde ook nog met Ronnie Wood van de Rolling Stones. En aan dit nummer ontleende de Engelse band The Pretty Things de naam. Bo Diddley, Pretty Thing.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Damage Control van Curtis Salgado is het album van deze week. En Curtis Salgado mocht van Alligator Records de beste studiomuzikanten van Amerika gebruiken. Gitarist Kit Anderson, organist Mike Finnegan, gitarist George Marinelli uit de band van Bonnie Raitt, dan Kevin McEnroe, een van de beste pianisten van Amerika, en Tony Brownagle staat de boek als de beste bluesdrummer van Amerika. Curtis Salgado, What Did Me In, Did Me Well.

Curtis Salgado, What Did Me In, Did Me Well. Tony McPhee begon in de jaren 60 in Engeland de band Groundhogs. En ze verdiende destijds de kost als begeleidingsband van Champion Jack Dupree, John Lee Hooker, Eddie Boyd, Big Joe Williams en Billy Boy Arnold. T.S. McPhee, Ain't Gonna Cry No More.

0: met you, I ain't gonna cry anymore.
1: T.S. McPhee, Ain't Gonna Cry No More. Jeremy Spencer was een gitarist uit het Engelse Lancashire en hij werd beroemd als lid van Fleetwood Mac. En in de jaren 70 dook hij in Londen op met een nieuwe groep, Albatross. Hij toerde in de jaren 80 vooral door India als leider van de organisatie Children of God. En uiteindelijk stopte hij als muzikant om zich helemaal in te kunnen zetten voor deze religieuze secte. Jeremy Spencer, Who's Knocking?

Jeremy Spencer, Who's Knockin'? Carlos Santana is een begenadigd gitarist uit San Francisco. Hij werd op 20 juli 1947 geboren in Mexico, maar groeide op in Amerika. In 1966 vormde hij de Santana Blues Band met zanger-pianist Greg Rowley. Later zou Santana uitgroeien tot een wereldster en speelde hij alleen tijdens liveconcerten nog blues. Santana, Every Day I Have the Blues.

Santana, Every Day I Have the Blues. Steam Packet, dat was een Engelse bluesband rond zanger Long John Baldry. Rod Stewart maakte als tweede zanger deel uit van deze legendarische groep, en ook Julie Driscoll en organist Brian Auger speelden in Steam Packet. Na het vertrek van Long John Baldry ging de band verder als The Hoochie Coochie Man. Rod Stewart dook later op als zanger van The Faces, terwijl Brian Auger solo succesvol werd. Steam Packet, Cry Me a River.

Team Packet, Cry Me a River. Robert Gray, dat is een bluesgitarist uit Columbus in Georgia. Hij is gezegend met het stemgeluid van soulzanger Ovie Wright en hij speelt gitaar als zijn jeugdhelden Albert Collins en Johnny Copeland. Robert Gray, The Score.

Robert Cray, The Score. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Albert King geldt als de absolute meestergitarist. Hij komt uit Mississippi, maar groeide op in Arkansas en daar werd hij ontdekt als gitarist in de band van Jimmy Reed. Later vestigde hij zich in St. Louis en de gitaargoden Eric Clapton en Jimi Hendrix waren zijn grootste fans. Maar ooit stond hij aan de lopende band in een autofabriek. Albert King, Cadillac Assembly Line.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. Heel veel publiek hierbij aanwezig en als gast hier aan tafel Frans Jansen. Welkom Frans.
2: Dank je.
1: Frans is de man die al in 1965 woonde bij Harry Musquet in Grollo.
2: Nee.
1: Nog niet in 65?
2: Nee, 67.
1: Oké, daar gaan we het over hebben, over zijn ervaringen met Grollo, met Harry Musquet, met de blues en alle andere dingen die hij heeft gedaan. Muziekkeuze ook van Frans, van Frans Jansen. En de eerste, dat is de bekende waar deze tentoonstelling naar genoemd is. Cuban and the Blizzards met Window of My Eyes.

0: Window of My Eyes. Frans Janssen, wat roept dit aan herinneringen bij jou op, dit nummer van QB and the Blizzards?
1: Ja, behoorlijk wat. Vind ik het mooiste nummer van de Blizzards. Ik kan me nog goed herinneren dat Mick Taylor, latere gitarist van de Stones, die solo van Elko hoorde in de boerderij, en daar lyrisch over was. Verder zat ik vaak op dezelfde plek als waar het getikt is. Ik heb een menig gedicht geschreven op de Triumph Tipa die daar stond. Waar Harry ook dat uitzicht had over uit zijn raam. Mm-hmm. Dus ja, heel veel herinneringen aan die tijd, ja. In ieder geval.
0: Je bent een leeftijdsgenoot van Harry Musquet.
1: Harry was 4 jaar ouder.
0: 4 jaar ouder die hebben, ja.
1: Ja.
0: Ja, jij bent, Harry zou dit jaar 75 zijn geworden, jij bent 70.
1: Laat hem daar niet over hebben verder.
0: Dat is niet erg hoor.
1: Goed.
0: Je ziet eruit als een 50er. Dus,
1: dankjewel.
0: Jij bent in 67 ben jij in Grollo gekomen. Hoe heb jij Harry voor het eerst ontmoet eigenlijk?
1: Ik had mijn eerste expositie. Ik was van de academie in Den Haag gekomen. En toen had ik mijn eerste expositie via een meneer uit Groningen. Die had daar een soort galerie. Waar de eerste tentoonstellingen van Karel Appel waren ook in Groningen. Wietse Braamhorst heette de man. En die had contacten met de moeder van Miep. De toenmalige vriendin van Harry. En ik had daar mijn eerste expositie met Wim Doorschot. Nadat we de expo ingericht hadden, kwam ik in de tuin terecht. Het was zomer. En daar lagen een paar langharige jongens.
0: In Norg.
1: In Norg.
0: Ja.
1: In de tuin van de Eshof. En zo heb ik Harry leren kennen. Nadien kwam hij heel vaak naar de adressen waar ik toen woonde. Nadien in Steenwijk, Enkhuizen, Haarlem. En altijd als hij in de buurt was, kwam hij daar.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook samen dingen met hem gedaan. In Steenwijk heb ik een keer een blues en poetry optreden gedaan. Ook nog eens een keer in Wolfga. Ik vond het vreselijk, dus daar ben ik gelukkig mee gestopt.
0: Wat klikte er tussen jullie?
1: Harry had een brede interesse. Hij was middels de boerderij, de moeder van Miepje, ook een beetje bekend geraakt in de wereld van de kunst. De beeldende kunst. En hij vond dat interessant. En leeftijdgenoten hebben al snel, wanneer ze op dit gebied bezig zijn, een bepaalde verwantschap.
0: Mm-hmm. Hadden jullie ook literaire bepaalde verwantschap?
1: Absoluut. Wij waren allemaal geïnteresseerd in de toentertijd bekende existentialisten.
0: Sartre.
1: Sartre, Camus, noem het maar op. De Zwarte Coltrui, Juliette Gréco. Het hele rijtje en de Amerikanen. Kerouac, Corso, Ginsberg. Mm-hmm. Dat verslonden wij.
0: En muzikaal?
1: Muzikaal was ik bezig met de Stones. En ik wist van de hele Blizzards van het bestaan niet af. In Norg zeker niet. En later kreeg hij
0: Edison.
1: Edison voor Desolation. Ik kreeg in de periode dat ik hem leerde kennen. En daartussen kreeg ik 1 singeltje van hem mee. Toen ben ik een tijdje naar Zwitserland verhuisd, naar Lausanne. En ik had het singeltje Back Home. En dat vond ik een stoer nummer. Mm-hmm. Dat heb ik daar ook in een jukebox gekregen. Een café waar ik vaak kwam. En dat werd regelmatig gedraaid.
0: Ja, ja.
1: Dus en ik maakte daar natuurlijk goede zier mee door te zeggen dat ik ze kende.
0: Dus je hebt de Blizzards muziek geëxporteerd
1: naar Zwitserland.
0: Naar Zwitserland. En later nog een keer naar Italië.
1: En naar Italië inderdaad ben ik met Harry op vakantie geweest. Hij sleurde me een keer mee in zijn auto. Hij had zelf geen rijbewijs. Ik wel. En met Frits Fiat, zo noemden wij de auto, zijn we toen naar Italië gereden. Zonder ook maar iets. Zonder een tent. Harry dacht wel dat de hotels vrij waren. Ik ben menig hotel ingestapt. Maar niets vrij. We hebben in de auto moeten slapen. We hebben de volgende dag een tentje gekocht. En zijn op een camping terechtgekomen aan het Gardameer.
0: Yeah.
1: Vervolgens is dat een hele leuke vakantie geworden met optredens rond het Gardameer. Et cetera.
0: Ja, affiche daarvan hangt nog op de tentoonstelling hier in het Drents Museum.
1: Okay.
0: Jouw volgende muziekkeuze naar Window of My Eyes is Somebody Will Know Someday.
1: Ja, van de Blizzards in ieder geval.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik ben in de periode van het grote liefde.

0: Liefdesverdriet van Harry en Grollo terechtgekomen.
1: Liefdesverdriet van?
0: De breuk tussen hem en Miepje.
1: Miep Huisma.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat was een larmoyant gebeuren. Ik heb menig traan. Nou, ik wat minder. Maar ja, je huilt dan mee. Vooral als je wat gezopen hebt. We hebben menig traan geplengd.
1: En daar is deze prachtige muziek uit voortgekomen.
0: Gelukkig wel.

0: Ja, such a lonely place, Frans Janssen. Die lonely place, dat was Grollo, de boerderij in Grollo.
1: Kun je wel zeggen.
0: Daar kwam jij terecht naar Steenwijk, waar je geboren bent.
1: Wat omzwervingen.
0: Wat omzwervingen.
1: Enkhuizen, Haarlem, Lausanne.
0: En dan kom je in Grollo terecht.
1: Zeg dat wel.
0: Hoe was dat, die kennismaking met Grollo?
1: Het was... het was rustig. Het was... het was eigenlijk wel een cultuurshock. Ik had in Haarlem gewoond. Amsterdam was ik vaak. En daar wilde ik uiteindelijk ook naartoe natuurlijk. En dan kom ik in Grollo terecht door omstandigheden. En ja, op een voornamelijk agrarische bevolking die niet al te veel van de kunst moest hebben, sowieso. Ja. We zagen er nogal bizar uit. Dus vele vrienden had ik daar niet. En de omstandigheden en de boerderij waren armoedig.
0: Ja.
1: Er was geen toilet, er was geen stromend water. 'S Winters bevroren alles. Er was één kachel. Uiteindelijk heb ik het achterkamertje gekregen. Er was helemaal geen kachel. Zorgde voor de verwarming, voor de olie, voor de kachel. En ik was hem daar zeer dankbaar voor.
0: Jij was niet de enige die daar te gast was in die boerderijen.
1: Zo af en toe kregen we logiers. Ja, Eddie Boyd bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die ik elke avond een bedje maakte op de bank die we hadden. Horst Dierman heeft daar toen een muur gemetseld met een bank. Die is inmiddels niet meer te zien, maar die heb ik 3 jaar meegemaakt. Die muur met die bank.
0: Die witte stenen.
1: Die witte Durox blok. En dat komt ook voort in de tekst van Window of My Eyes. Sitting in my cool room. Dat was naar aanleiding van de witte blokken.
0: Ja. Precies.
1: Absoluut.
0: En Eddie Boyd noem je. Heb je John Mayle daar meegemaakt?
1: Nee, John Mayle heb ik daar niet meegemaakt. Die wilde niet komen. Maar zijn toenmalige gitarist Mick Taylor wel. En ik heb Tony Zijbrands en Boudewijn de Groot. Alexis Corner vond ik een van de mooiste ontmoetingen. Is ook een aantal dagen gebleven. Heeft ook opgetreden in de Kolk.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik een verdomd aardige kerel. Zijn moeder was kunsthistorica ook. En
0: dat sprak jou wel aan natuurlijk.
1: Ja, die begreep eindelijk iets van mijn toen moeilijk te begrijpen schilderijen.
0: Ja. Je volgende muziekkeuze, om daar even mee door te gaan. Want we willen ook de nodige muziek in deze uitzending laten horen.
1: Ja, daarom heb ik lange nummers uitgezocht.
0: Ja, ik heb het gemerkt, ja. Straks hebben we nog informatie over een Bluegrass Festival op 5 maart in,

0: de Bonte Wever. Maar we krijgen eerst Leonard Cohen.
1: Ja, mijn, als je de vraag gesteld wordt, wie zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland gaat en je mag maar één muzikant meenemen? Wie zou jij meenemen? Mag ik ook wat vragen?
0: Jawel.
1: Wie zou jij meenemen?
0: Als hij nog zou leven, zou ik Gram Parsons meenemen.
1: Nee, maar ik bedoel de platen.
0: Oh, de platen?
1: De cd's, de platen, de muziek, het hele oeuvre van een muzikant. Wie zou jij meenemen?
0: Ik denk dat ik toch Gram Parsons mee zou nemen. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ik ja. Leonard Cohen.
0: Waarom?
1: Of de, ik ben er nog niet helemaal uit. Of de adagio's van Mozart. Mm-hmm. Maar of Leonard Cohen of de adagio's van Mozart.
0: Maar waarom? Wat spreek je?
1: Ja, ik vind Cohen tijdloos. Het verveelt me niet. Ik draai dat nog steeds volop. En de meeste mensen schijnen er treurig van te worden. Ik juist niet. Ik word er heel erg blij van. Ik vind dat echt prachtige muziek. Met die mooie meisjeskoortjes erachter.
0: En een charmeur, hè?
1: Is dat zo?
0: Is dat niet zo?
1: Ja, dat is mij totaal onbekend.
0: Did I ever love you?

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen van de cd Popular Problems uit 2014. Op verzoek van Frans Jansen. U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. In het kader van het Jaar van de Blues, Drenthe het Jaar van de Blues, is er ook een Bluegrass Festival. Eigenlijk de White Man's Blues zou je kunnen zeggen. En daarvoor hier aan tafel twee mensen die bij de organisatie daarvan betrokken zijn. Richard Vriesde en Harold Schenk. Richard, Bluegrass Festival 5 maart in de Bondewever. Hoe is dat initiatief ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor Harold misschien nog. Hij kwam ooit met de naam Asheville. Een combinatie van Nashville en Assen. En dat is ooit een keer bij Anita Teveld terechtgekomen van de Bondewever. Zo is het gaan rollen toch, Harold, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had vorig jaar een keer een gesprek met Jan Stam. En ik vertelde...
0: Jan Stam van Kunst en Cultuur.
2: Precies. En ik vertelde hem dat ik al een tijd lang rondliep met het idee om een keer een Bluegrass Festival te organiseren in Assen. Onder de naam Asheville. Ik zei, ja, ik ben muzikant, ik ben geen evenementenorganisator. Maar het lijkt me fantastisch om een keer een Bluegrass Festival in Assen te organiseren. En nou, hij heeft dat in ieder geval onthouden en heeft op een later moment met Anita Terveld, accountmanager van de Bontewever, dat idee gedeeld. En toen bleek dat ze bij de Bontewever ook al een tijd lang met het plan rondliepen om een keer weer een Roots Festival te organiseren in Assen.
0: Ze hebben Take a Root ooit weggepest, hè?
2: Precies, nou ja, wegpesten weet ik dan niet. Maar in ieder geval was het wel iets wat pijn deed, begreep ik al wel. En Take Root is toen naar Groningen gegaan. En zij wilde eigenlijk opnieuw een Roots Festival beginnen in Assen.
0: Ja. Richard, jij bent ook muzikant. Wie heeft de line-up van het festival bepaald?
1: De programmering, ja, het grootste deel in mijn handen. Maar ja, wel in samenspraak met de collega's, dus Harold. En het is altijd in een overleg, maar het grootste deel heb ik aangedragen en daar de contacten gelegd.
0: Nou, vertel eens.
1: Ja, waar moeten we beginnen? Herman Brok junior stond onder andere ook op Lowlands. De Bluegrass Boogeyman, 25 jaar in het vak. Hebben net een mooie plaat uitgebracht overigens. De Straatklinkers uit Groningen, mag natuurlijk niet ontbreken. Verder Pick and Shuffle, de Pine Needle Miners, Old Time String Band. Een heel breed programma. Yes.
0: En dat programma dat duurt van, wat zijn de tijdstip?
1: Aanvang 6 uur tot pak een beet 1 uur zal het ongeveer worden.
0: Hebben jullie enige indicatie op hoeveel mensen jullie rekenen, gokken? Wat hopen jullie dat er gaat komen?
2: Nou, wij gokken in eerste instantie op 800 tot 1000 mensen. Nou, dat hebben we iets bijgesteld, iets realistischer. Het ziet er nu naar uit dat we op ongeveer 600 mensen uitkomen. En dat past eigenlijk heel goed bij de programmering die we nu hebben. Wij hebben de bandjes geprogrammeerd staan op de verschillende plekken in de Kroegenstraat in de Bontewever. Zowel in de kroegjes zelf als ook in het looppad en bij de ingang staan ze te spelen. En natuurlijk ook in de Plazahal. Er is een groot podium en daar wordt ook de hele avond door fantastische muziek gespeeld.
0: Oké, 5 maart gaat het allemaal gebeuren in de Bontewever in Assen. Toegangsprijs €25, in de voorverkoop €22,50, dacht ik. Zeg ik het goed allemaal? Ja. En het is weer na enige vrij lange tijd dat er zo'n groot Bluegrass Festival in Assen is. Het Big Beer Festival, dat is nog altijd in Drenthe. Dat is rond de Pinkster volgens mij, in Zuid-Laren. Maar dus 5 maart dan krijgen we dat in Assen.
2: Ja, ik wil er nog even aan toevoegen dat het een van de bijzondere kenmerken van het festival is dat het voor en door muzikanten ook is. Er is de hele avond een gelegenheid tot jam sessie. Dus muzikanten kunnen hun instrument meenemen, banjo, mandoline, gitaar, viool, neem het mee en je kunt meespelen. En het is een interactief programma. Er komen ook barbers, komen hun vak uitoefenen. Dus er is ook de koppeling gelegd met barbershops. En er wordt vinyl verkocht. En er worden
1: schoenenpoetsers, van alles en nog wat.
0: Er is van alles te doen. Ik weet dat jullie nog wel uren kunnen praten over dat festival. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan weer terug naar de blues. De blues van Cuban and Blisters, de blues ook van Frans Jansen. Maar om even de sfeer te laten proeven hoe dat op 5 maart in de Bondewever in Assen toe gaat. Hier zijn ze, de Straatklinkers uit Groningen met Hondenweer.

0: Het is hondenweer van de startklinkers van de cd Frisse Wind uit 2013. En van de Bluegrass die op 5 maart in de Bonte Wever in Assen te horen is op het Bluegrass Festival. Weer terug naar de blues, Frans Jansen, beeldend kunstenaar. Te gast hier in deze uitzending omdat jij bij Harry in Grollo hebt gewoond vanaf 1967. Was de blues daar vaak aanwezig bij Harry in Grollo?
1: Je bedoelt bij hem persoonlijk?
0: Ja.
1: Mentaal?
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, behoorlijk, ja. Hij leed onder zwaar liefdesverdriet. Zijn relatie met Miepje was beëindigd. Heeft prachtige muziek opgeleverd. Dus altijd ergens goed voor die zielenpijn. Mm-hmm. Het was blues. De omstandigheden waren ellendig, pover, armoedig. Dus het was pure blues.
0: Heb jij in die tijd Herman Brood ook meegemaakt in Grollo?
1: Ja, zeker. Ja, die kwam regelmatig. Harry werd altijd opgehaald met het busje. En dan kwamen ze nog wel eens even binnen. Herman was een hele stille man. Die zei nooit wat. Die schuifelde langs je heen. En ik heb later nog bij hem gewoond een jaar aan de Collardslaan hier in Assen. Zie ik hem nog als een mummie rondlopen. Had hij de schurft opgelopen ergens. En ja, het was bizar. De spuit in de arm regelmatig. Het was bizar.
0: Heb jij nou in al die bluesomstandigheden ook nog een beetje de gelegenheid om aan jouw eigen werk, aan jouw beeldende kunst, om daar wat mee te kunnen doen?
1: Voornamelijk. In Grollo heb ik een expositie georganiseerd van mijn werk met dat van John Eck. En ik werkte daar ook. Ik had het achterkamertje ter beschikking gekregen en tussen mijn bed En de bedstee die toen al afwezig was, ik heb daar een donkere kamer van gemaakt toen de tijd, had ik net de ruimte om te schilderen. Dus ik heb daar menig schilderij gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Wanneer ben jij vertrokken uit Grollo en waarom?
1: Op een goede morgen. Het was een proces. De toenmalige buurman Hans, wij noemden die mensen de Bevers. Dat was een aannemerskoppel. Roelof en Hans, de Bevers, toenmalige Fabeltjeskan, aanleiding daarvan natuurlijk. En ik had het deel een beetje opgeknapt, dat was een expositieruimte geworden. En die deel die werd steeds meer door de Bevers in beslag genomen. Daar werden apparaten neergezet, het werd steeds voller daar, dus ik kon mijn werk daar nauwelijks meer doen. En op een goede morgen werden wij door een hele hoop lawaai wakker. Toen bleek dat ze de boom aan het omzagen waren die pal voor de boerderij stond, zonder ons dat verteld te hebben. Wij waren razend, Harry ook. Dat we zo vroeg werden gewekt. Dat was natuurlijk na een avondelijke cafébezoek en je wordt om 8-9 uur wakker gemaakt door gezaag. Dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen. Dus toen besloot Harry weg te gaan. Toen heeft hij een boerderij gekocht in Ansen. Daar heb ik nog een zomer gezeten om die op te knappen.
0: Okay.
1: Met mijn toenmalige vriendinnetje. En toen dat er een beetje behoorlijk uitzag, toen moest hij de boel verkopen omdat hij belastingsschulden had.
0: En toen was het weer terug naar Assen?
1: Toen was het terug naar Assen.
0: Toen was het voorbij eigenlijk het plattelandsgebuur.
1: Absoluut. Ja. Hij logeerde regelmatig bij mij in de gymnasiumstraat. Hij logeerde bij Sjoerd Punten. Het was een beetje zwervende toen de tijd.
0: Ja. Broken zou je kunnen zeggen.
1: Broken Tjeckburg, fantastisch. Ja.

0: prachtige ballad van Jake Butt uit 2012.
1: Bug.
0: Bug. Bug.
1: Geen Butt bug is wat anders.
0: Frans, jij je vertelde net van dat toen Harry weer terugging naar Assen, naar 1971. Toen ging het allemaal niet zo geweldig meer. Met de band die viel zo langzamerhand toen ook uit elkaar. Heb jij dat contact met Harry, heb jij dat steeds gehouden?
1: Ja, dat werd wat minder natuurlijk. Ik woonde niet meer bij hem en hij was wat zwervender. Maar dat contact is altijd gebleven, ja.
0: Iemand die ook regelmatig in Assen kwam, denk ik met name contact had met Eelco Gelling.
1: Met Eelco voornamelijk.
0: P.H. Winkel.
1: Ja, ja, klopt.
0: De schrijver uit Nijmegen. Vertaler, schrijver, dichter.
1: Ja, veelbelovende, talentvolle jongeman.
0: Ja.
1: Geweldige kerel. En ik was een beetje in competitie met hem. Hij zat achter hetzelfde meisje aan als ik.
0: Hmm.
1: En we schaakten samen veel. Hij was een veel betere schaker. Dus hij won met schaken, maar ik kreeg het meisje.
0: Ja. Ik zie de overwinning gloed nog in jouw ogen.
1: Het fantastisch.
0: Ben je is niet oud geworden trouwens, hè?
1: Nee, joh. Yep. Echt dramatisch. Op de verjaardag van Elvis Presley is die nog steeds redelijk onduidelijk hoe of wat.
0: Ja.
1: Maar die is ineens dood gevonden op zijn kamer en schijnt overleden te zijn op inderdaad de verjaardag van Elvis Presley. Mm.
0: Hoe was jouw relatie met Eelco Gelling eigenlijk?
1: Dat was heel vriendschappelijk. Eelco was een beminnelijke man natuurlijk. Eelco was eigenlijk een veel vriendelijker en sociaal mens als Harry was. Kunnen we rustig eerlijk over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Eelco had ook een veel bredere belangstelling. Bredere oriëntatie. Wat Harry was echt toch zeer Drents.
0: Mm-hmm.
1: Wilde altijd direct naar huis. Eelco kon het overal wel goed vinden. Was meer een wereldburger als dat Harry was. Harry is dat gelukkig later wel geworden.
0: Mm-hmm.
1: Met al zijn gereis. En daar had hij toen al ontzettend hekel aan reizen. Die hele Engeland geschiedenis is een beetje mislukt door zijn angst voor reizen.
0: Mm-hmm. Terug even weer naar de muziek.
1: Jij weet er alles van. Jij bent ook met hem op reis geweest. De angst voor reizen.
0: Mm-hmm. Terug even weer naar de muziek.
1: Jij weet er alles van. Jij bent ook met hem op reis geweest.
0: Dat is gelukt in 93 en in 99.
1: Ja.
0: En dat vond ik toen heel mooi dat hij dat inderdaad aandurfde.
1: Ja, ja.
0: Alleen, hij hoefde toen niet op te treden.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat een verschil was.
1: Hij had een soort van stage fright inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En er moest altijd wat gedronken worden voordat hij het podium opklom.
0: Een van de mooiste filmpjes op deze tentoonstelling hier vind ik ook. Het filmpje wat gemaakt is bij Schiller in Aalten. Dat hij achter het podium is en dat het allemaal nog gezellig is. En op een gegeven moment dan moet hij het podium op. En dan, je ziet hem eigenlijk zenuwachtig worden om die drempel over te gaan naar het publiek toe.
1: Ja, ik vind dat niet zo raar. Een hele hoop mensen die voor grote aantallen publiek optreden hebben daar last van. Toneelspelers. En de bekende zenuwen. En als je daar staat, dan vallen die weg.
0: Er wordt wat afgeleden in de coulissen. En
1: in de kunst wordt heel erg geleden.
0: Daar komt de blues uit voort. Geldt dat ook voor de Eagles, het volgende nummer op jouw lijstje?
1: Ja, dat is wat mij betreft een klassiek muziekstuk.
0: Was dat ook
1: Last Resort.
0: Ook muziek die Harry, want Harry had nogal de neiging, Harry Musquet, om muziek bij zijn vrienden aan te prijzen.
1: Absoluut. Harry was een docent. En je moest het niet wagen daar iets negatiefs over te zeggen. En dat gold voor de boeken die hij las. En ik moet eerlijk zeggen dat hij een geweldige smaak had. Een hele brede en goede smaak op dat gebied. Voor zover ik dat kan beoordelen. Mm-hmm. En de muziekkeus was ook heel divers. Het was niet alleen maar blues. Het was klassieke muziek. Het was Elton John. Het waren Simon & Garfunkel.

0: Garfunkel. Ja, het was heel breed.
1: Ja. Hoorden daar de Eagles ook bij? Of is dit puur jouw keuze?
0: Nee, dat vond hij ook mooi.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: The Last Resort.

0: van de LP Hotel California, The Last Resort van de Eagles op verzoek van Frans Jansen. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues. Frans, wanneer jij nou terugkijkt op de hele periode van Harry Musquet, Cube in the Blizzard. De 45 jaar dat hij actief is geweest in de muziek. Welke betekenis heeft hij voor, in jouw beleving voor Drenthe gehad?
1: Ja, die is groot geweest. Vooral onder toen de tijd de jongeren in Nederland. Drenthe werd op de kaart gezet. Het was toch een beetje een achtergebleven gebied. Nog steeds is het zo dat de afstand tussen het noorden en het westen langer is dan omgekeerd. Mm-hmm. Dat merk ik nog steeds als ik in het westen ben en bij goede vrienden. Als ik daar op een verjaardag ben en ik rij 's nachts naar huis, dan valt iedereen van zijn stoel. Ja, het heeft Drenthe op de kaart gezet en hij is het meeste. Ja, Harry is een echte. Hij is doorgegaan tot op het eind van zijn leven. Heel veel van die popmuzikanten was het een tijdelijke invulling van een bepaalde jeugdperiode. En getrouwd, kinderen gekregen, ander baantje gevonden. Hij was een echte muzikant.
0: Hij leefde de blues, kun je het zo zeggen?
1: Absoluut, ja. Zijn hele leven, ook met al zijn affaires, zijn liefdesgeschiedenis. En het was een... Ja, inhoudelijk bluesy man.
0: Ja. En wanneer jij nou over deze tentoonstelling hier in het Drents Museum en boven de tentoonstelling van Rudy Leukveld rondloopt, wat voor gevoel roept dat dan bij jou op?
1: Ja, voornamelijk herinneringen natuurlijk, hoewel ik daar behoorlijk de pest aan heb. Ik leef namelijk nu en ik vind de dingen die ik nu doe belangrijk. Ik zeg altijd, vroeger is voorbij. Maar ja, klaarblijkelijk niet. Het is... Het is een prachtige tentoonstelling en ik zie nu dat een hele hoop mensen daarvan genieten. Dus ik al eer naar het Drents Museum en de mensen die dit tot stand hebben gebracht.
0: Allemaal dankzij Harry Musquet. Laten we dat ons
1: Harry
0: goed realiseren.
1: Harry is hier duidelijk de centrale figuur in. Zonder Harry hadden we misschien een tentoonstelling over Eelco hier gehad. Ik zou het niet weten. Nee, denk het niet.
0: Misschien was het zonder Harry Eelco ook wel niet eens geweest als muzikant.
1: Nee, dat is zo'n gelukkige samensmelting. De Beatles zijn daar een aardig voorbeeld van.
0: Stones.
1: Ja, je woont bij elkaar in de straat. Je hebt toevallig dezelfde belangstelling. Of je komt elkaar tegen op school. En dat is het verbluffende toeval wat altijd een rol speelt bij dit soort dingen. Voetballen, noem maar op. Ja. Dat soort toevalligheden.
0: Jij bent ook nog een beetje op de tentoonstelling aanwezig, want hier achter jou daar hangen twee prachtige hoesontwerpen van Red, White and Blue.
1: Ja, dat heb ik toen. Ik was toen met dat soort tekeningen bezig. En Jan Venhuizen, toen de tijd manager, en Harry en Eelco, die vonden dat mooi. En naar aanleiding daarvan heb ik dit hoesontwerp gemaakt. Kooijmans heeft nog een tekening uit die tijd gekocht van me. George Kooijmans.
0: Heb je nog meer hoesen gemaakt of is het deze beperkt gebleven?
1: Dit is hiertoe beperkt. Ik zou er een maken nog voor, hoe heet die? Bekende Engelse zanger. Ben ik nog in de studio geweest in Groningen ergens. Ja. Maar dat is toen niet doorgegaan om een of andere reden.
0: Maar goed, jij bent aan de andere kant. In de kunst ben jij wel altijd doorgegaan. Dus.
1: Absoluut, en nog steeds. Ik maak nu een hele grote Maya-tempel. Dat is het volgende project samen met iemand. En dat, half maart moet dat er staan. En dat vind ik leuk om te doen. En terugkijken op vroeger. Ja, ik doe dat elke dag. Als ik mijn atelier binnen wandel, zie ik al die werken die ik vroeger gemaakt heb. Dus ik word elke dag echt geconfronteerd met mijn verleden.
0: Het verleden hoort bij het heden en misschien ook wel de basis voor de toekomst om maar eens wat bij scheren
1: het is het fundament
0: te roepen. Ja? Wij zijn aan het eind van dit programma met veel belangstelling hier in het Drents Museum gemaakt. Ja. De tentoonstelling die loopt nog vele weken, straks gecombineerd met de tentoonstelling over de Maya's. Frans Jansen, jij noemde net al. Hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
1: Graag gedaan.
0: We besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet van Cats Lost. Ik zeg nog even dat Karel Post dat die de techniek deed, productie en presentatie Albert Haar. Maar waarom dat laatste nummer?
1: Ja, het is een ontroerend nummer natuurlijk. Het is ook volgens mij op de begrafenis van Harry gedraaid op verzoek van Dawina. En ja, het is een eerbetoon aan zijn laatste vriendin. En ontroerend mooi.
0: More than I can ask for.
1: Zo is dat.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Bobby Parker uit Louisiana hoorde eigenlijk nooit bij de grote bluesgitaristen uit zijn generatie. Hij schreef prachtige nummers, hij leverde ook sterke albums af, maar hij moest gedurende zijn hele carrière genoegen nemen met optredens in de bluesclubs in Washington D.C. en omstreken. Dit komt van zijn album Bent Out of Shape. Bobby Parker, Watch Your Step.

Bobby Parker, Watch Your Step. De Chieftains, een traditionele Ierse band uit Dublin, lopen vandaag als een rode draad door het programma. En de Chieftains namen ook een nummer op met John Hiatt uit Indiana. En deze John Hiatt die begon in Nashville als songwriter. En hij schreef al nummers voor Aaron Neville, B.B. King, Bob Dylan, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Delbert McClinton, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Joe Cocker, Linda Ronstadt, Ry Cooder en Rodney Crowell. Intussen heeft hij ook 10 hits en hij speelde mee op albums van Freddie Fender, Amy Grant, Nick Lowe, Roseanne Cash, The Band en Joe Bonamassa. The Chieftains met John Hiatt. Jordan is a hard road to travel.

John Hyatt, Jordan is a hard road to travel. Jordan Patterson is een mondharmonica-speler uit Mississippi en hij is buiten zijn geboortegrond nauwelijks bekend. De Amerikaanse labels lieten hem links liggen, maar hij kreeg wel een contract bij het Engelse blueslabel JSP Records en hij noemde zijn album heel toepasselijk Give Me a Chance, Jordan Patterson, Blues Hotel.

Jordan Peterson, Blues Hotel. Alison Mora, dat is de zus van Shelby Lynn, de ex-vrouw van Steve Earle, en intussen is ze alweer getrouwd en nu met singer-songwriter Hayes Carl. Ze maakte 13 albums, scoorde 4 hits en ze maakte ook al albums met Kid Rock, Steve Earle en Shelby Lynn. The Chieftains met Alison Mora. Hicks Farewell.

Alison Mora, Hicks Farewell. Walter Wolfman Washington uit Louisiana was de gitarist bij Johnny Adams, Lee Dorsey en later bij Irma Thomas. Toen begon hij een eigen band, The Roadmasters. Hij kreeg een contract bij Roundor Records en dit komt van het album Wolf at the Door. Walter Wolfman Washington, At Night in the City.

Walter Wolfman, Washington, At Night, In The City. De 74-jarige zangeres Emmylou Harris werkte werkelijk met ontelbare collega's samen. Ze maakte zelf 40 albums, maar ze maakte ook nog albums met Dolly Parton, Linda Ronstadt, Mark Knopfler, Rodney Crowell, Willie Nelson, Gram Parsons, Burke Owens, Roy Orbison, John Denver en George Jones. Ze had 44 hits en ze had 13 nummer 1 hits in Amerika. The Chieftains met Emmylou Harris, Lambs in the Greenfield. No.

Abluharis, Lambs in the Green Field. Tutu Jones uit Texas, wat was gitarist in de band van ZZ Hill, Little Joe Blue en R.L. Griffin. Hij is de zoon van bluesgitarist Johnny Jones. Hij schrijft zijn eigen materiaal en hij is tevens zijn eigen producer. Tutu Jones, I'm Not Your Fool.

me too good to be vain. But if you can't go by my rules. Tutu Jones, I'm Not Your Fool. Colleen Carter, dat is de dochter van June Carter, de vrouw van Johnny Cash, maar dan wel uit haar eerste huwelijk met Carl Smith. En deze Colleen Carter die heeft intussen 4 huwelijken achter de rug en was ook 11 jaar getrouwd met Nick Lowe. Maar ze kende ernstige alcohol- en drugsproblemen. Ze woonde ook jaren samen met basgitarist Howie Epstein van Tom Petty en The Heartbreakers. Maar deze Howie Epstein overleed in 2003 aan een overdosis drugs. The Chieftains met Colleen Carter. Bandit of Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Miles to Go van Frank Carrillo is het album van deze week. En deze Frank Carrillo heeft een hele goede naam in Amerika als gitarist. Hij speelde mee op albums van Cheap Trick, Van Halen, Tom Petty en The Heartbreakers, Peter Frampton, Carly Simon, Joan Jett en John Hammond. Maar hij speelde ook op de albums van Anouk en op meerdere albums van Golden Earring. Frank Carrillo, Little Ship is Missing.

Frank Carrillo, A Little Ship Is Missing. Het is een wat vreemde combinatie. Een Ierse folkband en een Amerikaanse country rockband die in 1966 al werd opgericht in Long Beach, Californië, door zanger-gitarist Jeff Hanna. Hij scoorde 42 hits met zijn band en hij maakte ook albums met Jackson Browne, Linda Ronstadt, Bill Wyman, John Denver, de Marshall Tucker Band, Dan Vogelberg, Carla Bonhoff en Johnny Cash, de Chieftains en de Nitty Gritty Dirt Band, de Squid Jiggin' Ground.

De Chieftains, samen met de Nitty Gritty Dirt Band, The Squid Jiggin' Crowned. Earl King uit New Orleans bracht zijn debuutsingle in eigen beheer uit, want er was geen enkele platenmaatschappij geïnteresseerd. Maar de man was een begenadigde pianist en gitarist, maar hij hield niet zo van optreden. Hij had meer interesse in componeren en produceren dan toeren. En een album opnemen, daar begon hij eigenlijk pas in de jaren 80 mee. Veel te laat. Earl King, No City Like New Orleans.

Earl King, no city like New Orleans. Patricia Lee Ramey uit Kentucky behield de naam van haar eerste echtgenoot als artiestennaam. Ze scoorde 41 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. En ze maakte daarnaast nog platen met Vince Gill, Travis Tritt, George Jones, Rodney Foster, Amy Grant, Susie Bogus, John Prine, Tim McGraw, Solomon Burke, Bob Seger, Kris Kristofferson en Tricia Yearwood. De Chieftains met Patty Loveless, Three Little Babes.

Fatty Loveless, Free Little Babes. Emma Thomas verdiende de bijnaam Soul Queen of New Orleans. Dit is een live opname van een concert in de befaamde club Slim's in San Francisco met topmuzikanten uit Californië die doorgaans alleen in de studio's werken, maar ook samen de band The Professionals runnen. Emma Thomas, Breakaway.

Irma Thomas, Breakaway. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Ricky Skaggs uit Kentucky, dat is een bluegrass virtuoos op mandoline, viool, gitaar en banjo. Hij speelde in The Clint's Mountain Boys, The Country Gentleman, Emmylou Harris Hot Band en tegenwoordig heeft hij zijn eigen band Kentucky Thunder. Hij maakte ook al albums met Bruce Hornsby, Barry Gibb en Ry Cooder en hij heeft intussen 36 soloalbums op zijn naam staan. The Chieftain samen met Ricky Skaggs. Talk About Suffering.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah.

0: Welkom mensen bij de derde aflevering van Harry's Blues. De reis van de Delta naar de grote steden, naar Chicago, Detroit en New York. Zeg maar, the way up north. In dit geval, we kwamen in Memphis aan, daar hebben we de vorige uitzending over gehad. Gingen we eerst nog een klein stukje zuidwaarts, want we gingen naar Greenville.
1: Ja, wij gingen van Memphis zuidwaarts de Delta weer in en wij kwamen aan de westpunt van de Delta uit. En dat was Greenville. Greenville, dat ligt aan de Mississippi. En als je daar bent in Greenville, Lustra's, dan moet je ook even naar de Mississippi gaan. Want wat zo mooi is op die Mississippi, is dat er allemaal boten ligt. En er mag ook gokt worden op die Mississippi. En dat giet nog van oudsher, want toen had die oude radenboten. En daar werd altijd feest op viert. En daar werd dronken. En daar kon je op slapen. Maar daar kon je ook op gokken. En uit die tijd dateert dat natuurlijk. Dus als je daar bent in Greenville, dan moet je toch even gaan kijken naar die prachtig mooie radenboot die er nog ligt, of de casino's op de rivier.
0: We gingen door niet voor naar Greenville, de plaats waar William Alexander Percy trouwens geboren is, van het bekende boek Lanterns on Levy. Maar we gingen op zoek naar, ik denk een van de laatste der Mohikanen.
1: Ja, als wij het hebben over de eerste generatie blueszangers. Mensen die de blues, die de plantages en alles nog metmaakt hebben. Dan praten wij in dit geval over een van die mensen die daar allemaal nog metmaakt hebben. En waarschijnlijk misschien nog een van de enigen is in de Mississippi Delta. Die er nog is en die ook nog speelt. En die je ook nog te woord wil staan. En wie hebt het in dit geval over? Willie Foster.
0: Ja, hij woont hoor in een shack, in een Holden Husie. Twee kamers zo ongeveer. Toen we er binnenkwamen, toen ging zijn fysiotherapeut die ging net weg, want hij heeft geen been meer.
1: Nee, hij zat in een stoel, voor zover je dat zitten kunt noemen. Hij zat natuurlijk. Maar het is een vreemd gezicht om iemand daar in een stoel te zien zitten en zonder benen, hè? Want dat heeft hij niet meer. Hij vertelde dat een van die benen.
0: Hij had wat gehad bij het uitstappen vanuit een busje in Nederland, volgens mij.
1: Ja, in Nederland, met de Duke Jones. Daar deed hij een paar optredens met en toen is daar.
0: Ja, is er wat met gebeurd. Ja.
1: Er is wat met gebeurd. Wat het nou precies was, dat was niet helemaal duidelijk. Waarvoor dat andere been eraf gaan is, dat meestal krijgt hij dat soort dingen. Of het is een ongeluk geweest, het kan een suikerziekte wezen of zoiets. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden in ieder geval.
0: Lopen kunnen in ieder geval niet zwaar best meer, maar
1: praten,
0: des te beter.
2: Come on in, he's all yours.
3: Hello. Where y'all from?
4: From Holland.
3: Holland, that's right. Last time I was in Holland, 2 months ago.
4: Yeah.
3: I skint that leg and I had to have it cut off.
4: Uh-huh.
3: It cut off 2 weeks ago.
4: And that's because of?
3: I was getting up in the van and over in Holland and Peters. You know Peter?
4: Peters in Harlem?
3: Yeah. See that sign up there? The juke joints?
4: I know
5: that one.
4: Well, the juke joints from Holland,
3: yeah. Yeah, juke joint, that's right.
4: Yeah.
3: I was playing with them.
4: Uh-huh.
3: And I get up in their van and I put my good feet up on the step like that.
4: Yeah.
3: And it slipped off and hit this leg. Right long.
4: Uh-huh.
3: Yeah, and knocked a little skin off. Knocked a little skin off of there. Mm. And I got leukemia, and it wouldn't get well. And it set up, it knocked the skin off of there, and it set up an infection. Y'all, just sit around here and get the...
4: Have you played the Blues Estafette in Utrecht? Did
3: Where?
4: You do that? In Holland?
3: Yeah.
4: Yeah?
3: Played there.
4: The big hall?
3: Yeah, great big hall.
4: Yeah.
3: In Holland.
4: Uh-huh.
3: Last Friday I was over there. When was I over there? I went over there in March, April. April. I went over there in April.
4: Uh-huh.
3: The big fest come off in April.
4: That's it's in Utrecht, isn't it?
3: Huh?
4: In Utrecht, the big hall.
3: I don't know where it was. I don't know.
4: So far.
3: I was
4: so
3: with
4: far.
3: them. Yeah, I was with the Juke Joints, and they carried me every which way. We played it.
4: It's very hot over in Mississippi. It's
3: it's dry.
4: To us.
3: Dry hot. Dry heat, that's right. Y'all, I was raised up, I was born here.
4: Yeah.
3: But dry hot.
4: Yeah.
3: Dry heat, that's right. Y'all, I was raised up, I was born here.
4: Yeah.

0: The Big Boss Man van Jimmy Reed. Maar in de uitvoering van Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy uit 1909. Hij bespeelde harmonica. Hè?
1: Hij speelde harmonica en hij refereerde er ook nog even aan een stukje wat hij zei. Dat eigenlijk een vriend was van Jimmy Reed. Dat ze een kilometer van elkaar af woonden en dat ze ook op school gaan waren. En ja, dat ze elkaar heel goed kunnen. Vandaar ook dat stuk Big Boss Man van Jimmy Reed. En dat giet over de voorman die, die de mensen, de slaven in die tijd, tot werk aansporen, zou ik maar zeggen. Want dit was nog niet zo'n slechte, die was alleen nog maar groot. En dat was al.
0: Ja. Willie Foster, de man zonder been, die ook in Nederland gespeeld had. Ik kan merken trouwens dat hij niet meer precies wist waar ze het was.
1: Nee.

0: Pony Blues uit 1964 van The Father of the Delta Blues, Son House. En ik denk dat Willy Forster door ook wel het nodige van leert zal hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want ja? Dat was ook echt de Delta-man, Son House.
0: Dat geldt voor Willy Forster ook. Hij vertelde ook dat hij op de plantage, de kantoenplantage, dat hij doorwerkt had. Hij had ook over het fenomeen van sharecropping.
1: Ja, he? Dat is de helft voor de bosman en de helft voor jezelf.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En dan kreeg je zaaigoed en al dat soort dingen. En dan moest je op een gegeven moment toch afrekenen.
0: Aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dan waren ze natuurlijk altijd weer de lul. Want zo ging dat daar. Zo is dat altijd west natuurlijk.
0: Ja. Maar het was maar iemand die de cijfers kende.
1: Ja, precies.
0: En dat was de bosman.
1: Ja, de white man. Dat is tegenwoordig ook nog een beetje zo. Wat ik ook vertelde is dat... hij hield van werken, zei hij. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat hij al op heel jeugdige leeftijd, 6-7-jarige leeftijd, al achter de mule, achter de ezel liep om te ploegen en zo. Wat zwaar werk was. En even ouder, al achter 2. En dat hij hield van hard laboring.
0: Ja.
1: Daar hield hij van.
0: Ja.
1: Hij ging dan af en toe even naar het noorden toe, maar kwam iedere keer weer terug en dan had een soort van week off. En dan kon er weer wat werken door.
0: Want hij is eigenlijk weer terugkomen omdat hij moe ziek werd.
1: Ja, dat was de reden, ja. Hij pendelde iedere keer op en neer, dat is vreemd. De meesten die gingen daar naar het noorden toe, die bleven er. Of die kwamen één keer terug, maar hij ging iedere keer... hij was zowel een harde werker, maar ook een soort van reiziger daar.
0: Ja.
1: Tussen het noorden en het zuiden.
0: Hele... Interessante man die Willy Forster, omdat hij een hele geschiedenis met zich meedraagt. De geschiedenis van de negers wordt onder andere ook hele bekende, landelijk en ook internationaal bekende mensen bezig. Zoals bijvoorbeeld die bekende bokser, hè? Joe Louis.
1: Joe Louis, ja. Yeah.
2: Joe Louis came. Joe Louis, Betty Gray, big stars come over there to entertain us, you know. So yeah. Who we had never saw, they yeah. Come over... That's your recreation, you know. Say, ooh, look at that. I see a guy I never saw before like that. Well, I always, only thing that I really liked it was boxing.
1: Uh-huh.
2: I liked it, Joe Louis. He was the greatest
1: prize
2: fighter. But I liked the beautiful voices, like Billy Eckstein, Nat King Cole. Those beautiful voices, you know. Billy Eckstein, oh, darling. You know, like that, you know. And Joe Louis was the man, you know,
1: he's just a
2: farmer.
1: Yeah, yeah.
2: That's right. And
1: he came from St. Louis, was it?
2: I don't know where Joe Louis come from. I thought it was Alabama.
1: Oh.
2: I thought, you know, I never inquired too much. Well, after I saw him, then I said, he's just another man, you know. Mm. I don't think no more than you and I do him or me. And I don't think you no more than me, and I ain't no more than you because we all breathe the same breath.
1: That's
2: you know,
1: true.
2: We all
1: That's
2: breathe true. God's breath. And we all got a heartbeat. And it's all that heart. They always say your heart is on the left side. I never saw one, but they say it's on the left side. So I thank God for that, you know. For letting me live to see another day.
0: When did you first start playing music?
2: I first started playing music professional in 48. Excuse me a minute. I got it. Yellow. Who's that?
3: Can I speak with Miss Danley, please?
2: Danley?
3: Yes.
2: Let me give you a number to call.
3: No, is she not living at that address?
2: No, she's not at this address. Do you know another one?
3: Okay, thank you.
2: Wait a minute. You said Miss Danley?
1: She's gone.
2: What are you doing over there? Huh? No, you ask for things. Excuse me, please. Yeah. You see what I tell you? Now, come on back in here with them until I get through. Because I done had too much stolen from me, baby. I can't have that. You can't just come in and run over me. I got to learn what I got to know what I'm doing. Ask for what you want. If you are that hungry, I'll give you some money to go to the store and get you some bologna or something. Damn.
1: Wow. You did. You play with Eddie Stout.
2: I'm playing. I'm gonna play with him. We're going to Sweden. The 25th of next month. I think it's Sweden. I talked to Eddie Stout this morning.
4: He's from Austin, isn't he?
2: Yeah, that's right. It is. I got my own band.
4: He's a funny guy, you know.
2: He's
4: a nice guy.
2: He's very nice. I met him in Austin, Texas.
4: Yeah.
2: I cut some records in Austin, Texas. And Antone Records.
4: Antone's.
2: That's right. I cut some records for Antone.
1: You played with almost anybody.
2: Anybody.
1: You played with Muddy.
2: I played with Muddy for 6 years.
4: Yeah.
2: On tours.
4: Yeah.
2: But I never did play. I never did get hooked up in his band.
4: And you met Sonny Boy.
2: Oh yeah, we played together a lot. Me and Rice Miller, Sonny Boy, yeah. Williams, Sonny Boy, call himself Rice Miller.
1: This morning we went to his grave in Tuwala.
2: Yeah.
1: And we thought it was a shame that they buried him so far away.
2: That's right.
1: Because he meant a lot for the American music, I mean for the blues scene.

0: Blues is Just a Feeling van Willie Foster. Nou, ik denk dat hij erover mitpraten kan dat blues vooral een gevoelszaak is. Als je voelen middenmaakt hebt, als hij middenmaakt heeft.
1: Ja, hij zegt blues hurts. Hè. Blues is een sad song. Hij zegt, alles als je voet stampt, dan doet dat pijn. Maar dat is ook zoals de blues gezongen wordt. Hij zei over Muddy van dat hij met soul zong. En verderop in het verhaal kwam nog te sprake het hele verhaal met zijn moeder. Dat zelfs in het katoenveld geboren was. En dat hij vroeg aan zijn moeder, waarom ben ik hier geboren? En zijn moeder zei, ja, they wouldn't let me go to the house because the bosman wants me to labor. En als dat niet de blues is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Geboren op een katoenzak, deze man, Willie Foster uit Greenville. Maar die woorden die hebben in het leven van heel veel muzikanten een rol gespeeld. En dat geldt ook voor Willie Foster. Willie Foster, de man uit Greenville, die hij hier voor in de uitzending hoorde. En hij dan het prachtige boek van Muddy Waters erbij pakt, The Mojo Man. Dan kon je op pagina 44 ook tegen van dat Muddy Waters, dat Willie Foster, dat hij Muddy Waters ook heeft zien spelen. Hè?
1: Ja, volgens Foster is hij een tietje mondharmonica spelen bij Muddy Waters geweest, ja. Maar dat betwijfel ik toch. Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk wel eens een keer metspeeld hebben, maar hij is, voor zover ik het boek lezen heb, nooit vaste mondharmonica spullen bij Muddy Waters geweest.
0: Nee, ik kom ook niet op een van de opnames, kom je ook niet op Veur of zo. Nee,
1: nee. Nee.
0: Dus ja.
1: Het was altijd of Jacobs of Cotton of een heleboel van die jongens die dat. Little Walter dus.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik kon Willie niet vinden. En dat,
0: ik kan nog niet precies aangeven hoe goed hij nou wel is. Willie Foster niet.
1: Nou, wat ik van hem gehoord heb, is het niet echt een virtuoos, maar hij doet het redelijk. En ja, god, ik heb toch wel een beetje zwak voor zo'n man. Dus ik bedoel, wat moet je dat nou? Hè? Ik bedoel, zo'n man, twee benen eraf en dan nog zo optimistisch. Daar kun je niet anders dan zwak voor hebben natuurlijk.
0: En in het boek dan wordt aangegeven op pagina 44, voor de mensen die dat in nou wil kijken, dat in Leland, dat Muddy Waters doorspeelde en dat Willie Foster dat hij hem door treft en dat ze door in die tijd, en dan praat hij al van voor de oorlog zelfs al, dat ze door waarschijnlijk wel eens samenspeeld heeft. Het boek geeft in elk geval aan dat wel eens gebeurd is.
1: Maar, ja.
0: Ja, goed, dan maak je nou geen deel uit natuurlijk van de reguliere bezetting van Muddy's in band.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee.
0: Dat was trouwens nog wel eens een gewoon en kom, hè?
1: Ja, in die band van Muddy Waters, ja. Ik bedoel, hij begon dus eigenlijk. Of de eerste grote mondharmonica speler was dus Walter Jacobs, Little Walter. Maar dat was een hele moeilijke man. En die ook zelf een carrière wil maken. Maar dan iedere keer weer terugkwam en heel vaak dronken was. En ruzie had in de straat. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Maar misschien komen we daar later een keer aan toe.
0: Er is iets in mijn nummer erin. Daar doorspeelt Willie Foster zeker niet op mee. Het is een nummer wat ook heel bekend geworden is, de Dam, hè?
1: Ja, en ach ja, het is een heel veel uitvoering. Het staat zelfs ook nog op een cd van ons, of een LP. Heette dat toen.
0: De nummer van Big Joe Williams.
1: Ja.
0: Wat soms ten onrechte ook wel weer aan
1: Muddy Waters toeschreven wordt. Ja, maar dat is niet zo. Het is duidelijk van Big Joe. Baby, please don't go.

0: Live opgenomen op het bekende Newport Jazz Festival, hè?
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, het Folk Festival had je ook. Daar ken ik nog opnames van John Lee Hooker op. Prachtige opnames overigens. Maar het was altijd een heel bekend jazzfestival. Eigenlijk het grootste zo'n beetje van Amerika. Newport Jazz Festival, ja.
0: Baby Please Don't Go. Een hit van Big Joe Williams uit 1941. En van hem zal Muddy Waters het ongetwijfeld gehoord hebben. Het is een van zijn klassiekers geworden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten. En ik bedoel, er was toch een soort van orale overlevering. Hè? Je hebt Willy Foster gehoord die zegt van ja, dat nummer van Muddy, dat doe ik zo. En die verandert een paar woorden dan en dat was zijn nummer en zo.
0: Ja.
1: Ik zeg het alleen niet zo hard, zei Willy Foster. Ik maak het nummer wat zachter en dan met wat meer respect als Muddy. En zo zal het hier ook gaan wezen. Ik bedoel, Big Joe die heeft het ongetwijfeld ooit een keer ergens gehoord. Maar heb zijn naam er uiteindelijk onder zijn.
0: Maar die Waters die heeft natuurlijk wel voor wat ik zelf geschreven. Hè? Dat,
1: ja, en Willie Dixon natuurlijk voor,
0: yeah.
1: Voor hem bij Chess. Want dat was zo'n beetje de huisdichter, zou ik maar zeggen, van de familie Chess.
0: Dat is ook zo'n leuk verhaal wat in dat boek staat. Dat Willie Foster op een gegeven moment zegt dat hij aankwam bij het huis van Muddy. En Muddy op te halen. Hè? Dat ze naar een optreden toe gaat. En dat Muddy dat die zich net helemaal klaar maakt. Van de man loopt al die mooie impacten bij. Hè?
1: Ja, dat Muddy bleef een heer.
0: Ja.
1: Hij bleef niet alleen een heer, maar hij had dignity. Hè? Dat, hij straalde wat uit. En hij wou zijn muziek echt overbrengen naar de mensen. Hij vond dat heel belangrijk.
0: Dat was een gentleman.
1: Ja.
0: Mensen bij hem in de band moesten altijd een pak spelen. Hè?
1: Ja.
0: Dat was vaste regel. Ja, daar wil je niet vanaf weer.
1: Terwijl de flessen trouwens rondgingen achter de bühne.
0: Ja, daar hebben we het een andere keer dan weer over. Nou, volgende week nog helemaal over hem, over die drank of zo. Maar bij die gelegenheid kwam Willy Foster, die kwam dus bij hem. En Muddy, die net uit de badkamer kwam, keurig gedrest en gescheurd en zo, die zei, I'm ready.
1: Ja.
0: En toen zei van, verrek, ja, daar zit een tekst in.
1: Ja, ja.
0: En door is dus, daar heeft Jan Willy Dixon gevraagd, en door is dus dat nummer uit te komen van I'm ready.
1: Ja. Yeah.

0: Compositie van Willie Dixon, op aangeven dus van Muddy Waters. De tekst I'm Ready. En dat staat allemaal in dat prachtige boek. Wat Boudewijn Buch trouwens ook in het boek is leest moet. Want ik las in de VARA-gids van vorige week dat er een stukje in stond dat Baby Please Don't Go, dat van Muddy Waters zou zijn geweest. Dus laat ik dat boek maar eens lezen. Muddy Waters, The Mojo Man, I'm Ready, uit 1954.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: Willie Foster is een van de laatste der Mohikanen. Een van de laatste originele Delta Blues muzikanten. Nou, je hoort er vandaag al over, maar voor volgende weken hebben wij ook nog stof te over met hem.
2: Ja, Willie Foster, de man uit Greenville, Mississippi. De man die heel veel had te vertellen en waar wij verschrikkelijk hartelijk ontvangen zijn.
0: Volgende week gaan wij het onder andere met hem hebben over de reis naar het noorden toe. Naar Chicago, naar Detroit, waar hij onder andere John Lee Hooker ook ontmoet heeft. Een man die ook zo zijn opvattingen heeft hoe mensen onderling met elkaar ummen moet gaan. En ook de waardering die als hij zet, die met name in Europa voor de Amerikaanse bluesmuziek is. En dat is in Amerika nog wel eens anders. Maar daarover volgende week meer in de volgende aflevering van The Way Up North in Harry's Blues. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan VPRO Radio en het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Tot volgende week.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In 1969 speelden QB en de Blizzards bluesrock. Harry Musquet en Ilko Gelling schreven het nummer en Harry Musquet bedacht de titel. Het betekent plattelandslogement. Het nummer eindigde 12 in de top 40. QB en de Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knuckles Flophouse. Leslie West uit New York, dat is de voormalige frontman van de rockband Mountain. En hij begon een andere band met drummer Ainsley Dunbar en basgitarist Tim Bogert. Het komt van het album Get Blues. In 1964 was het al een hit voor The Animals. Leslie West, House of the Rising Sun.

Die West, House of the Rising Sun. Blueszangers kunnen overal blues van maken. Wee Willie Walker en Curtis Salgado bewerkten een nummer van The Beatles met toetsenist Jim Pugh, gitarist Kit Anderson en mondmonica-speler Rick Astron. Het komt van het album If Nothing Ever Changes. Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help!

Wee Willie Walker en Curtis Salgado. Help. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, maar de man kan ook geweldig de blues zingen. Het nummer werd geschreven door Buddy Guy. Het komt van zijn album Trouble. En de gitarist is Reggie Young, die ook te horen is op albums van Elvis Presley. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

Travis Tritt, Leave My Girl Alone. Jimmy Thackery uit Pittsburgh is de voormalige gitarist van de Nighthawks. Hij nam een nummer op van Eddie Hinton, de studiogitarist in de Fame Studios in Alabama. En hij dook de studio in met Ernie en Earl Cate van de Cate Brothers uit Arkansas voor het album We Got It. Jimmy Thackery, It's All Wrong, But It's All Right.

Jimmy Thackeray. It's all wrong, but it's all right. Na zijn vertrek uit de Animals vertrok Eric Burdon naar Amerika en ging hij samenwerken met de funkband War. Dit komt van het album Love Is All Around en het nummer is geschreven door J.D. Loudermilk in 1959 en er verschenen 120 covers onder meer van David Clayton Thomas, Rare Earth, Edgar Winter, David Lee Roth, The Blues Band en Tony Joe White. Eric Burdon, Tobacco Road.

Eric Burdon, Tobacco Road. Lonnie Brooks uit Louisiana vertrok naar Chicago, waar hij mateloos populair werd in het clubcircuit. Dit komt van zijn album Satisfaction Guaranteed, opgenomen met zijn zoon Ronnie Baker Brooks als gitarist. Lonnie Brooks, Holding On to the

Lonnie Brooks, Holding On to the Memories. Mark Broussard uit Louisiana is een begenadigd talent. Hij produceerde een hele serie sterke albums, maar de echte doorbraak blijft maar uit. Dit komt van zijn album Home. Het nummer is geschreven door Al Cooper en vader Ted Broussard is de gitarist. Mark Broussard, I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I love you more than you will ever know. Jimmy Barnes uit Schotland werd een megaster in Australië. Hij nam een nummer op van Isaac Hayes en Dave Porter voor zijn album Liberation. Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby. MUZIEK

Jimmy Barnes, When Something Is Wrong With My Baby. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ted Benoit uit Louisiana nam voor zijn album Legacy 3 gitaristen mee naar de studio. Kenny Neal, Jimmy Thackeray en Anders Osborne. Plus toetsenist Reese Winans en Cyril Neville is de achtergrondzanger. Ted Benoit. The blues is here to stay.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Afgelopen maand overleed Hilton Valentine, de gitarist van de Animals. Vandoor dat we in 3 keer in scheepsrecht het nummer House of the Rising Sun in 3 uitvoeringen laten horen. Verder nog muziek van een nieuwe cd van Robert Plant, van Buddy Guy van Hardened and Tempered, van Henry Gray en Bob Corritore, maar we begonnen met Sherman Robinson uit 1998, Going Back Home.

Going Back Home van Sherman Robinson. De man uit Louisiana die jarenlang speelde bij de Zydeco-band van Clifton Chenier en Rocking Dupsy en later nog van Terrence Simeon. Maar Donno is hij solo begonnen en heeft mooie dingen gemaakt. Heeft ook veel bij andere meesten gespeeld. Goed gitaarwerk, onder andere op Graceland van Paul Simon speelde hij gitaar op. Maar dit is van zijn solo CD uit 1998, Going Back Home. Henry Gray en Bob Corritore. Henry Gray, bluespianist die 40 jaar overleden is. Bob Corritore, een mondharmonica speler. En dit is een beetje, ja, Bob Corritore, die heeft dat initiatief genomen voor deze CD, From the Vaults. Nee, CD die 40 jaar uitgekomen is met een beetje het verzamelde werk, zeg maar, van Henry Gray. Dit is Cold Chills.

Ja, de mondharmonica van Bob Corritore en de piano van Henry Gray van de CD From the Falls. Een beetje ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen, maar wel hele authentieke blues. Veel neer is natuurlijk Robert Plant en Patty Griffin. Dat is van de CD Digging Deep, Subterranea. Nou ja, zeg maar wat overbleven is uit het verleden. Robert Plant, de oude zanger van Led Zeppelin, maar die later ook heel veel dingen solo gedaan heeft. Onder andere met Alison Krauss. In dit geval dus met Patty Griffin, Too Much Alike.

Ja, dit is duidelijk de country-invloed die bij Robert Plant toch heel vaak aanwezig is. Zeker toen hij die cd met Alison Krauze maken heeft. Ik weet niet of dit een take-off is van die cd, maar het zal me niet helemaal verbazen. Want ik heb ook de indruk dat door een beetje de producershand van T-Bone Burnett in deur klinkt. Misschien later in de uitzending nog een nummer van deze cd, Digging Deep van Robert Plant. We gaan naar een duo uit Austin, Hardened and Tempered heet dit duo. Het is een zeer maatschappelijk betrokken duo die een nieuwe cd uit te brachten heeft. En door van het titelstuk Hold the Line.

Hardened and Tempered, dat is de naam van het duo. En dit is het titelstuk van hun nieuwe cd Hold the Line. Een nummer waar je best nog eens een keer weer naar kunt luisteren. En dan vooral de tekst er ook nog eens even bij pakken. Door een paar nummers wat meer country-achtig, Americana, van Robert Plant en van Hardened and Tempered, werd dit voor de echte blues, Buddy Guy. Een van de beste grote bluesman, zou je kunnen zeggen. Hij is nog steeds... Hij leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dit is een cd uit 2018. The Blues is Alive and Well. Met mooie foto op de voorkanten van de plek waar hij geboren is. En dit nummer wat ik laat horen, Dorp speelt Keith Richards mee. En Jeff Beck speelt erop mee. En op een ander nummer op dezelfde cd speelt zelfs ook nog Mick Jagger op mondharmonica mee. Buddy Guy met Cognac.

bromt allemaal wel een klein beetje. Maar de, ja, nee, het is niet live opgenomen, want dit is de 18e studio LP, studio CD van Buddy Guy. Uit 2018 ook nog. The Blues is Alive and Well. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van een heel oud nummer. Want de eerste opname die dateert uit 1928. Maar de aanleiding die is heel recent eigenlijk. Het overlijden namelijk van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vorige maand overleden. Ja, het einde van de vorige maand overleden. De Animals die merken in 1964 The House of the Rising Sun. Ja, wereldberoemd eigenlijk. En Brummen namen ze dat nummer op. Eigenlijk heel simpel. Het was een traditional. Hoeven ze geen rekening over te betalen. Ze bedachten een mooi introotje bij. En de producer die zet op welke naam willen we dat zetten? Nou, ze kunnen niet alle namen bijzetten, want dat wilden ze eigenlijk. Dus ze hebben de naam van Alan Price erbij gezet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, want het was Hilton Valentine die op zijn gitaar dat kenmerkende begon van House of the Rising Sun merk.

Ja, het orgel van Alan Price wordt even flink aangezet in de meest bekende versie van House of the Rising Sun van The Animals uit 1964. En dat naar aanleiding van de dood van de gitarist Hilton Valentine. Straks nog een keer een nummer van hem, maar uit een veel latere periode. House of the Rising Sun, dat is een old volksliedje wat al van heel vroeger dateert. De eerste versie is uit 1928 en dan zit je een beetje in de Appalachian muziek. En nee, dat is 1933, want de oldste versie die is van Texas Alexander. En dat heb ik tot één nummer gemaakt. En dat heette in die tijd ook nog The Rising Sun Blues. Want The Rising Sun, dat was een, althans er wordt algemeen anoniem, een bordeel in New Orleans. En hij door het rechter kwam, ja, dan was het niet al te goed natuurlijk. Dus de allereerste versies, twee versies dus, van Tom Ashley en van Texas Alexander, van The Rising Sun Blues.

Dit waren de hele oude versies uit 1933. Dat was de laatste die hij hoorde van Tom Ashley. En daarvoor 1928, Texas Alexander, met Tommy Johnson trouwens op gitaar. Daarvoor was het liedje ook al wel bekend, maar was het nog niet eerder opgenomen. Nou, dan ook nog een wat recentere versie. We hadden 1964, 1928, 1933. Nou, uit 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer-songwriter, of een Schotse, moet je eigenlijk zeggen. Sandy Tom. En dat was toen dat hij de vriendin van Joe Bonamassa. Vandoor dat hij hier ook op middag op de CD Merchants and Thieves, uit 2011, hun versie van House of the Rising Sun.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy Tom en Joe Bonamassa uit 2011. Nog even terug naar die nee CD, of ja, nee CD. Een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep. En daarvan het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

De Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn cd Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorimpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Win en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En daarvan draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tipjar. Het vijfde album van deze beide mensen. Bart de Win en Ariane Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. En het is een album wat deels opgenomen is in Amerika. In Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant. B.T. Bartmans was er weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending aan de volgende weken. Tipjar, de Maartenweer. We gaan naar Skiffledog. Skiffledog, dat was de band waar als Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, ook solo gaan spelen. En hij zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandoor dat zijn band, zijn laatste band heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En door van zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

De versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen in die zin van tweede van bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus. Want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen. Maar dat bleek, zoals dat tegenwoordig dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik denk, ik loop toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de CD Here and Now, 1994, Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: In Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Aan de westkust van Amerika waren de Eagles, Crosby, Nash, Stills en Young de sensatie. Maar aan de oostkust van Amerika was een band uit Union City, New Jersey de sensatie. De band van zanger-gitarist Dennis Locorio, Dr. Hook, Sharing the Night Together.

Dr. Hook, Sharing the Night Together. Dennis Locorio was al een local hero in New Jersey en hij wilde samen met zijn vriend Jay David een nieuwe band beginnen, maar ze hadden geen muzikanten die geschikt waren. En toen liepen ze toevallig tegen drie muzikanten op die uit de zuidelijke staten van Amerika kwamen en al in allerlei bands samengespeeld hadden in Alabama en Mississippi. En dat waren Ray Sawyer, George Cummings en Billy Francis. En ze noemden zich Dr. Hook and the Medicine Show, maar die naam die vonden ze uiteindelijk te lang. En toen werd het Dr. Hook, Years From Now.

Dr. Hook, Years From Now. Shel Silverstein, dat was een hele creatieve man. Hij was tekenaar bij Playboy, hij schreef kinderboeken en hij was de songwriter van countryzanger Bobby Bear in Nashville. En hij zou graag nummers gaan schrijven voor een rockband. En dat werd Dr. Hook. Hij schreef een nummer voor Dr. Hook. Dat werd een top 5 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken in Engeland. En in Nederland stond het op plaats 3 in de hitparade. U kent het ongetwijfeld. Dr. Hook en Sylvia's Mother.

Dr. Hook en de wereld heet Sylvia's Mother. Dennis Lucario wilde eigenlijk een solo-carrière starten en hij hield er ook geen moment rekening mee dat Dr. Hook wel eens een hype zou kunnen worden. Maar toen ze zoveel succes kregen is hij altijd blijven hangen. Maar daartussendoor schreef hij ook nog nummers voor Bob Dylan, Crystal Gayle, Lou Rawls, Willie Nelson en Jerry Lee Lewis. Dr. Hook, When She Cries.

Dr. Hook, When She Cries. De stem van Dr. Hook, Dennis Locorio, is ook heel erg creatief, want hij schrijft niet alleen nummers, maar hij schrijft ook poëzieboeken. Hij tekent cartoons die in boekvorm worden uitgegeven. En hij tekent nog een strip voor allerlei Amerikaanse bladen. En die strip die heet Dr. Hook's Comic Cuts. Dr. Hook, Carry Me Carry.

0: Dr. Hook, Carry Me Carry. De Rolling Stone, dat is het toonaangevende muziekblad in Amerika. En het is een grote eer, zelfs voor hele beroemde bands, om op de cover van de Rolling Stone te staan. En daar schreef Shel Silverstein een prachtig nummer over. Het werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 in de Amerikaanse hitparade steken. Maar even later stond Dr. Hook wel op de cover van de Rolling Stone. Dr. Hook, the cover of the Rolling Stone.
1: Oh, I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
1: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth. At 10,000.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Roll with the Punches van Van Morrison is het album van deze week. En voor dit bluesalbum bewerkte Van Morrison een oud jazznummer van Count Basie en Jimmy Rushing. De tweede stem is van organist Georgie Fame. Van Morrison, Going to Chicago.

Van Morrison, Going to Chicago. Dr. Hook kreeg bekendheid dankzij een film van Dustin Hoffman. Dat was de film Who is Harry Kellerman and Why is He Saying Those Terrible Things About Me? Dr. Hook nam een paar nummers op voor de soundtrack van die film en vervolgens wilde heel Amerika weten wie die geweldige zanger was. En dat was natuurlijk onze vriend Le Courier. Dr. Hook, Life Ain't Easy.

Dr. Hook, Life Ain't Easy. De naam Dr. Hook kwam uit een tekenfilm uit de serie Peter Pan. En de grote vijand van Peter Pan, dat was de zeerover Dr. Hook. En die zeerover die droeg een ooglapje. En Ray Sawyer die droeg ook een ooglapje, want die verloor zijn oog bij een verkeersongeval in 1967. En dat wekte een beetje de indruk dat Ray Sawyer de zanger van Dr. Hook was, en in ieder geval de frontman. Maar daar was geen sprake van. De zanger van Dr. Hook is Dennis Le Courier. Dr. Hook, The Wonderful Soupstone.

Dr. Hook, The Wonderful Soupstone. Shel Silverstein schreef een prachtig nummer voor Dr. Hook. Dat nam de band ook keurig op. Maar de Engelse zangeres Marianne Faithfull scoorde er later een hele grote hit mee. Dr. Hook, The Ballad of Lucy Jordan.

0: Dr. Hook, de Ballad of Lucy Jordan. In de loop van de jaren 70 vonden er opvallend veel wisselingen in de bezetting plaats bij Dr. Hook. En ook Ray Sawyer vertrok, omdat hij het voortdurende toeren niet meer kon opbrengen. Ray Sawyer was ook wat ouder dan de andere bandleden. Intussen is hij al de 80 gepasseerd. Maar het was nooit een probleem als Dennis Locorio maar de zanger bleef, want hij bepaalde de sound van Dr. Hook. Everybody's making it big but me.
1: That's really tight.
2: You know, we worked a long time on that.
1: Yeah, hell, it really should be that tight. Let's try it again.

Dr. Hook, Everybody's Making It Big But Me. Shel Silverstein was de huiscomponist van Dr. Hook en Dennis Locorio begon steeds meer nummers zelf te schrijven en heel af en toe grepen ze naar een cover. Dit is een oude hit van Sam Cooke, Dr. Hook, Only 16.

Dr. Hulk, Only 16. Midden jaren 80 zette Dennis Locorio een punt achter Dr. Hulk. Hij was het toeren met een band helemaal zat en begon een solo-carrière als singer-songwriter. En in die rol trok hij in zijn eentje met een gitaar door Engeland. En daar ontmoette hij een Engelse dame en het resultaat was dat hij meteen in Engeland bleef wonen. Dr. Hulk, A Little Bit More.

Dr. Hook a little bit more. Dennis Locriere was heel erg succesvol als singer-songwriter, maar hij kwam er langzamerhand achter dat het publiek steeds meer vroeg om alle oude hits van Dr. Hook. En daarom begon hij vorig jaar heel voorzichtig vanuit Engeland met een nieuwe formatie Dr. Hook. Dit is nog de oude Dr. Hook, If Not You.

Dr. Hulk, If Not You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist en bekeken terug op de sensatie van de jaren 70, Dr. Hulk en die fantastische zanger Dennis Le Courier. More Like the Movies.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Avi Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia komt. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmedam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Dat maakte ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

stevige muziek van Harlem Lake, de zangeres Janne Timmer. The River, dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstegen in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Waarop ook Mike Zito, een bekende gitarist, die net een solo cd van u te komen is, Resurrection. Die speelt daar op mid op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd. En ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begonnen met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestunden ze op het Take Root Festival en misschien Dauphur ook al wel een keer, maar 2 jaar terug heb ik ze door gezien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde er, ook een hele goede. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die moet er van hol. Jess en Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar eens in. 9 november, Take Root in Groningen. Jess en Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar eens in. 9 november, Take Root in Groningen.

Het bleef hele mooie, stemmige muziek en ook ja, sfeervolle muziek van Sunfold. Jay Farrar van de NECD Electro Melody, het nummer The Levy On Down. Robert John en The Wreck, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, ja, moet ik zeggen, wat een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net in weer wat anders. Robert John en The Wreck van de NECD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Robert John and the Wreck van de CD Shine a Light on Me Brother, het nummer Chicago. Het is blues, de rust erin op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Sedley Jones. En Sedley Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden door Don Williams. Maar daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Sedley Jones. Door is een nieuwe cd van u te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

I Can Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones, gitarist uit Tulsa. Niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Dat zegt dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En daar heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

0: on, ain't no way to work for me, bitch, out of mind. And I just can't keep on dying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon en overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgeragde Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

0: just can't keep from crying.
1: Drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het origineel uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues in 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vijf man dus. Dutch Vintage en dit band met To The Max.

Dutch vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat een authorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch vintage, met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt nog uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evie Gross Band. De Evie Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en door van Eye to Eye.

De Evy Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Till Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama Tree. Daarbij denk ik aan Amerika. Ze wil uit Alabama komen. Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland. Uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, 1997. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama Tree. Dit is van hun nieuwe cd Step 13, Every Time I See a River.

Het is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is het derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: A unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kick, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En het titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze man toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background, dat kunnen wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvarado, dat is de titel van de nieuwe cd van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstegen in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Judds uit Kentucky bestonden uit moeder Naomi en dochter Winona Judd. De dames hadden 14 nummer 1 hits in Amerika. En nadat Naomi afhaakte in verband met haar gezondheid, ging Winona als soloartiest verder. Dit was een nummer 1 hit voor de Judds. Why Not Me?

The Judds, Why Not Me? Ronnie Earl was een geniale gitarist, maar geen zanger. Het album Peace of Mind wordt dus ook ingezongen door de Texaanse zanger Daryl Nulish. En Ronnie Earl gebruikte ook de blazerssectie van Roomful of Blues, de band waarin hij jaren gitarist was. Ronnie Earl, T-Bone Boogie.

Ronnie Earl met zanger Daryl Noolish, T-Bone Boogie. Dolly Parton uit Tennessee schreef ruim 3000 nummers. Ze maakte 180 singles en ze zong 42 duetten met andere artiesten. Dat leverde 92 hits op en 14 duetten werden een hit. En dit, u gelooft het niet, dit werd geen hit. Dolly Parton, You Are.

Dolly Parton, You Are. Brigaia Chicago componeerde een eerbetoon voor zijn held en voorbeeld T-Bone Walker. Het staat op zijn album DJ Play My Blues en zijn broer Phil Guy is de tweede gitarist. Buddy Guy, Dedication to the late T-Bone Walker.

The Blues, Buddy and Phil Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Freddy Vander uit Texas werd uit het Amerikaanse leger gezet vanwege zijn alcoholproblemen. Hij ging terug naar Texas en daar begon hij op te treden in nachtclubs, bars en honky-tonks. Hij zat 3 jaar in de gevangenis wegens drugsdelicten en plotseling scoorde hij een nummer 1 hit in Amerika met Before the Next Teardrop Falls. Vervolgens werd een oude single opnieuw uitgebracht en ook dat werd weer een nummer 1 hit. Freddy Vander, Wasted Days and Wasted Nights.

Freddie Vander, Wasted Days and Wasted Nights. Johnny Copeland verhuisde vanuit Houston naar New York en nam daar meteen het album When the Rain Starts Falling op. En dat deed hij met zijn nieuwe begeleidingsband, Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Miles to Go van Frank Carrillo is het album van deze week. En Frank Carrillo is wel iemand binnen de Amerikaanse muziekscene, want Ian Hunter, de voormalige zanger-gitarist van Mott de Hoople, noemde hen zelfs in zijn nummer Central Park West op zijn soloalbum Short Back and Sides. Frank Carrillo, Right Beside You.

Frank Carrillo, Right Beside Me. Philip Walker nam in Burbank in Californië zijn album Working Girl Blues op. Dat deed hij met pianist Fred Kaplan en gitarist Richard Innes. En zo te horen is het leven best zwaar. Philip Walker, The Hustle Is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Loretta Lynn, dat is de dochter van een mijnwerker uit Butcher Hollow in Kentucky. Ze had 24 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit was weer een nummer 1 hit. Evenals haar biografie met dezelfde naam, terwijl de verfilming van het boek een kaskraker werd. Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn, Coal Miner's Daughter. Rusty Sin, dat is een gitarist uit Long Beach in Californië. Hij was gitarist bij Snooky Pryor, Jimmy Rogers, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En intussen heeft hij al 7 soloalbums gemaakt. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin, Treat You Like a Queen. De Everly Brothers, dat waren de legendarische broers Don en Phil Everly. Ze hadden in Amerika 11 nummer 1 hits en nog 57 gewone hits. En ze produceerden 50 albums en beide heren zijn intussen overleden. En dit werd als uitzondering geen hit. De Everly Brothers, Lay It Down.

The Everly Brothers, Lay It Down. Pat Bowiek, dat is ook weer zo'n gitarist die niet kan zingen. Deze gitarist uit Utah komt voort uit de begeleidingsband van Marcia Ball. En hij werkte lang met zanger Jimmy Morello. En tegenwoordig is Spencer Thomas de zanger. Pat Bowiek en The Prowlers, I'll Be The Joker.

Pat Bojack en The Prowlers, I'll Be Your Joker. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Poco werd opgericht door twee voormalige bandleden van Buffalo Springfield. Richie Furey en Jim Messina gingen met Rusty Young, George Grantham en Randy Meisner verder als Poco. En tot op heden heeft Poco 27 albums geproduceerd. Poco, Call It Love.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Joe Kitta Hughes werd op 29 september 1937 geboren in Houston. Toen hij 15 jaar was, kocht hij een gitaar en even later richtte hij de Dukes of Rhythm op, de groep waarin ook Johnny Copeland speelde. Toen Copeland in 1960 de groep verliet, ontbond Hughes de band en ging toeren met Grady Gaines en de Texas Upsetters. Hughes woont nu in Missouri City, een voorstad van Houston. In 1985 was hij voor de eerste keer te gast op de Blues-estafette in Utrecht. Zijn laatste opname was op het Munich-label, zijn eerste op Kangaroo. Hij speelt veel in bekende clubs in Houston als de Evening Shadow, de Silver Eagle en de Silver Slipper. Joe Hughes is lid van de Houston Blues Society en tijdens een bezoek aan Houston leidde hij zijn gasten daar rond. Bezochten ze bluesclub Etta's Lounge en liet hij zijn herinneringen zien in zijn slaapkamer in Missouri City.
2: Hello, Joe, this is Harry. I'm back in Houston right now.
3: What?
2: I'm in the
4: White House Hotel.
2: That's Main Street South. You know that? 229. You're coming up? Well, we'll wait for you in the lobby. All right.
4: What time
2: can you make it? You think? About 30 minutes. That will be wonderful, Joe. See you then.

0: Muziek van de man die, als wij later nog tegenkwamen op het Delta Blues Festival in Greenwood. Taj Mahal met de Fishing Blues. En dat komt van de cd Taj Mahal. Met Joe Hughes in onze Fort Thunderbird naar Houston. Hij vertelt dat er op maandagavond niet al te veel te doen is wat de bluesmuziek betreft. En wij reizen dan naar Houston toe.
1: Naar Missouri City.
0: Naar Missouri City, ja.
1: Ja, ja. Nou, Joe die gaat ons dan allerlei dingen vertellen. Hij vertelt dat New York, Los Angeles en Houston echt spread out bent. En dat betekent dat vreselijk grote steden bent. En later vertelde Joe dat we naar een monument toe gingen en daarachter een heel mooi watergebied lag. En Joe die was ook een vervoerd visser. En vandaar dat wij het stuk Fishing Blues van Taj Mahal draaien.
0: Nou, we kwamen bij hem thuis in Missouri City. En zeg maar, dat is een soort bungalow wieken van Houston. Ja, je kunt zeggen een forensenplek, zoals zoals rolde in Drenthe. En dan zie je zo'n hele typische Amerikaanse inrichting uit door binnenkomt.
1: En ja, wat zie je in Amerika dan? Als je zo'n huis binnenkomt, dan stiert altijd de tv aan. En hoogpolige vloerbedekking, waar je lekker met de blote voeten in kunt lopen. En enorm bed waar Joe met mevrouw Hughes in huurt te liggen.
0: Zo huurt wel, ja.
1: Ja. Hoewel Josie vrouw werd toen ook nog even opzocht. Die was toen in de wasserette bezig.
0: In de laundry.
1: Ja, in de laundry.
0: Yeah.
1: Nou, Jody liet ons het huis zien. En we kwamen natuurlijk door het hele huis heen. En daar hingen allerlei trofeeën aan de muur. Die Joe ons met gepaste trots zien lieten.
0: Onder andere herinnering aan Utrecht.
1: Ja. Allerlei prachtige dingen. Ook uit de begin van zijn carrière. En opnames van het Kangaroo label. Daar hing dan, zoals ik, een Edison aan de wand. Daar had Joe ook allemaal van dat soort platen aan de wand hangen. En ook nog dat in Italië speelde. En dat was voor die tijd, voor een bluesmuzikant natuurlijk, heel iets bijzonders. En van de stad Houston, daar had Joe een soort van certificaat van verdiensten kregen.
0: Net als jij van Assen eigenlijk.
1: Net als ik in Assen de erepenning heb. Dus ik ben geen ereburger, maar de erepenning. De ereburger kun je hier niet worden, geloof ik.
0: En dat allemaal in de slaapkamer van Joe Hughes in Missouri City.
2: That's in Utrecht. Yeah, that's the one.
0: Peter Hughes
2: met de nummer. That's the one in Utrecht with
3: the horn section. Great again. I was great again that time.
2: Yeah.
3: Watch the step down.
2: Yeah.
3: This is in Utrecht.
2: Yeah. There were the photographs you...
3: This is at Rockefeller's.
2: Yeah. Where's that?
3: That's at Rockefeller's. That's here in Houston.
2: Uh-huh.
3: Blue spot.
4: Oh, that's it. That's the sort of great playing on Shades Play.
2: Uh-huh.
3: When I was a kid. This was on that last festival.
2: Where together... Achnitenhof, yes. That is in Tiel. Yeah. With what's the guy's name? Hank Demper. Hank Demper. You organized it.
3: Both of those pages are from Utrecht.
2: Yes. Yeah.
3: This is my first record right there, Kangaroo label.
2: On the that was your first record. On the Kangaroo label.
3: Didn't sell nothing though. I don't know what all of the others came in. That's most of them.
2: Yeah.
3: This is my first album on Double Trouble, second one.
2: Uh-huh.
3: This was my first album in Houston, second album in Houston. Going to the Blacktop Records.
2: Oh, yeah, Blacktop. Mm-hmm. Hey, okay.
3: Blacktop Records.
2: Oh, yeah, Blacktop.
3: Mm-hmm.
2: Hey, okay.

0: Joe Guitar Hughes met een nummer van zijn lessen CD Down and Depressed Dangerous Situation. Nou, Joe Hughes die heeft met heel wat mensen samenspeeld, doen we toch, ja?
1: Nou ja, Joe die is begonnen in de Dukes of Rhythm. En daar zat een heleboel mensen in die later eigenlijk beroemder worden bent als Joe Hughes zelfs. Werd dan over Johnny Copeland en de Texas Twister, zo werd Johnny Copeland ook noemd, en Albert Collins, The Iceman. Allemaal uit Houston en allemaal van die buurt Scots. En later, dan komt Joe, die komt bij Grady Gaines en de Texas Upsetters. Nou, Grady Gaines, dat is een van de beroemde rock'n'roll saxofonisten geweest. En heb onder andere bij Little Richard gespeeld.
0: Joe Hughes heeft op veel plaatsen middenspeeld trouwens. Hè? Grady Gaines, maar ook onder andere bij Bobby Bland. En heeft ook bij Little Richard gespeeld.
1: Ja, Grady Gaines, daar hebben we het net al over gehad. Daar heb je met gespeeld. Maar ja, Bobby Bland is natuurlijk Blue Bobby Bland. En dat is een van de grote blues soulzangers in Amerika.
0: Nou, naar hem, naar Grady Gaines, door waren wij maandagavond op Scots in de Zwarte Wiek van Houston. Naar hem waren wij op zoek. Ja, wij kunnen het niet vinden in Eddie's Lounge, maar zijn muziek, die kunnen wij u vanzelf wel horen.

0: Grady Gaines van de CD Full Gain. Uitgebracht op het Blacktop label van Neumann en Hammond Scott. En die man die kwamen wij later bij onze reizen in New Orleans nog tegen. Met Joe Hughes kwamen wij wel bij Etta's Lounge. Want hij wist de weg wel, hij kon ons er wel naartoe brengen. En dat is een van de meest fameuze bluesclubs op Scott's in Houston.
1: Ja, en als je dat dan voorstelt, dan denk je, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat dit een bluesclub is? Je kunt het bijna niet zien. Wij werden ook op een gegeven moment aan de kant gestuurd door een jochie dat er voor stond. Dus wij heul Scots af. En als je weet dat Scots ongeveer 5 kilometer lang is, dan was dat een hele reis. We kwamen er binnen. Nou, dat is een soort van, ja, dat zie je gewoon in Nederland niet meer. Het is zo simpel. Het is eindelijk een soort van reliquie daar.
0: Maar wel legendarisch, hè? Wel legendarisch, want als je het Texas handboek uit dat erop naslaat, dan wordt het allemaal prezen als de bluesclub van Houston.
1: Ja, dat is zo, want mensen die vanuit Nederland die richting opgaan en die hele bluesroute opzoeken, die komt altijd bij Etta's Lounge terecht.
0: Nou, wij kwamen er dan uiteindelijk ook. Een hele simpele club, een kleine club, donker, een lege zoldering. En geweldig warm dat het door binnen was op die maandag. En dat was eigenlijk helemaal niet zo gek. Want de ventilator door, die deed niet al te best.
1: Nee, en ze lieten ons dat ding met heel veel trots zien. En ze zouden me even aanzetten, maar er was geen beweging in te krijgen.
2: Hey, go back. Kan je make it go the other way?
3: Oh, reverse?
2: Yeah, it's a switch up there you gotta turn.
3: That way, but you gotta stop. Yeah. Yeah,
4: yeah. Yeah, there it goes. Yeah. Can you tell me what kind of club Etta's Lounge is?
5: Yeah, it's a blues club, and we have music every Saturday night and every Sunday night here. We have Sonny Jones in the soundtrack on Saturdays, and yeah, that's his son-in-law. Yeah, and Grady Gaines on Sunday night.
0: Uh-huh.
5: Uh-huh. Grady Gaines here every Sunday.
6: I know Grady. He was a
5: Tenor
6: saxophone
4: with
6: Little
4: Richard
6: there.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah.
6: And I've seen Grady in
4: home
6: as well.
4: Uh-huh.
5: Mm-hmm.
4: And how many people are coming here?
5: Oh, we have 100, 150, all kinds.
4: How long is this place?
5: They played 4 hours, mm-hmm. 9:30 to 1:30.
6: And how long does it exist?
7: How long the place been here?
4: Yeah.
5: Oh, we've been here 21 years.
4: So?
5: Uh-huh.
4: It's a famous place.
5: It's a which kind of place?
4: Is it what?
5: Famous? Yeah, very famous here. Yeah. Yeah.
6: All kinds of people
5: come here. They come here from the college over there.

0: prachtige, scheurende saxofoon van Grady Gaines in dit nummer. Ja, dat was dus de Grady Gaines en die speelde op die bewuste zondagavond, waar wij het niet kunnen vinden, in Edda's Lounge op Scotts in Houston. We hadden een kort interview met de, ik denk dat de sub-eigenaar was, hè, van Edda's Lounge. Want Edda, dat is de bazin en haar partner, Mr. Kobe, die leidde ons door even rond.
1: Ja, en dat rondleiden, dat was niet veel meer als een even rondlopen met die club. Want het was een heel klein toneeltje. En daar kunt nauwelijks een band opstaan. Toch is Mr. Kobe die is nog even aan het prussen gegaan met die ventilator. Die al 21 jaar gebruikt was. En hij kreeg hem gelukkig op laatst toch nog even aan de loop.
0: Ja, als een club worden, zeg maar een 150 man zo ongeveer in kunt. 100, 150 man. En nou, dat gebeurde al 21 jaar lang. Ja, voor onze begrippen is het een klein zaaltje, maar de groten uit de blues die speelt door. Ja, en dat was eigenlijk onze laatste belevenis in Houston. Want de volgende dag hebben wij onze spullen ingepakt en zijn wij in oostelijke richting afgereisd. We blijven nog wel in Texas, al is het op het randje van Texas en Louisiana. Dus muziek van een Texaan nog ter afsluiting van deze aflevering van Harry's Blues. Die technisch verzorgd werd door Paul Meeldijk en samensteld en presenteerd werd door Harry Musquet en Albert Haar. Het besluit met een nummer van
1: Freddie King en dat heet The Texas Flyer.

0: Volgende week in Harry's Poes.
1: Na 2 dagen verblijf in Houston werd de weg ingeslagen naar Port Arthur. Een kleine industriestad van 65.000 inwoners aan de Golf van Mexico. Geboorteplaats van mensen als Janis Joplin, Ivory Joe Hunter, George Jones en Johnny and Edgar Winter. In Port Arthur de eerste kennismaking met de Cajun muziek. De unieke muzieksoort met een mengeling van Europese, Creoolse en Amerikaanse invloeden.
2: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Op 31 januari 1997 nam QB and the Blizzards het live-album Travelin' with the Blues op in de Lantaarn in Hellendoorn. Met de teruggekeerde Helmich van de Vecht, Hans Lafaye en Herman Deinem. QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

QB and the Blizzards, Another Day, Another Road. Teresa's Lounge is een van de bekendste bluesclubs in Chicago en mondharmonica-speler Junior Wells nam daar zijn livealbum Live at Teresa's op met gitarist Phil Guy, en dat is weer de broer van Buddy Guy. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Junior Wells. Love Her With a Feeling.

Junior Welsh, Love Her With A Feeling. Tommy Castro en de Painkillers, dat is een bluesband uit Californië. En de band nam in Daryl's House in New York het album Killing It Live op. Dit is een eigen compositie van Tommy Castro. Tommy Castro en de Painkillers, Anytime Soon.

Tommy Kestrel en The Painkillers, Anytime Soon. Jimmy Barnes is een megaster in Australië, maar hij werd in Schotland geboren. In het State Theatre in Sydney nam hij zijn album Working Class Boy op. En hij kan als geen ander van oude soulhits blues maken. Dit was een hit van James Carr, Jimmy Barnes, Dark End of the Street.

Jimmy Barnes, Dark End of the Street. David Campbell uit Schotland was de zanger van The Marmalade. En na een serie hits ging hij naar Amerika om een solocarrière op te bouwen. Maar dat mislukte hopeloos. Hij begon een nachtclub in Los Angeles, maar ging failliet. En uiteindelijk verdiende hij de kost als taxichauffeur. En Jimmy Barnes haalde zijn landgenoot naar Australië voor een gastoptreden in zijn show. En daar zong David Campbell nog één keer zijn grootste hit met The Marmalade. Intussen is hij overleden. David Campbell, Reflections of My Life.

David Campbell, Reflections of My Life. The Royal Southern Brotherhood, dat is een Amerikaanse band met Cyril Neville uit de Neville Brothers, Devon Elman, de zoon van Craig Elman, en bluesgitarist en zanger Mike Cito. Het album Songs from the Road werd opgenomen tijdens een liveconcert in de Harmonie in het Duitse Bonn. The Royal Southern Brotherhood. Hurts My Heart.

The Royal Southern Brotherhood, Hurts My Heart. Diana Blue, dat is een ervaren Amerikaanse blueszangeres bij de band van gitarist Ronnie Earl. En de band nam dit album live op in de Fallout Shelter in Norwood in Massachusetts. En het is een eigen compositie van de zangeres. Diana Blue en gitarist Ronnie Earl, Leave Me Alone.

Diana Blue en gitarist Ronnie Earl, Leave Me Alone. Twee ervaren Amerikaanse bluesgitaristen namen het album Whiskey Store op in de Unity Center of Arts. In

Jimmy Thackeray en Tab Benoit, These Arms of Mine. Op 28 oktober 2014 speelde de Allman Brothers Band het laatste concert in het Beacon Theater in New York. De Allman Brothers Band met Greg Allman, Warren Haynes en Derek Trucks. Het komt van het album Final Concert. The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear.

The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Torbjørn Riisager en de Black Tornado, dat is een bluesband uit Denemarken met zanger Torbjørn Riisager uit Kopenhagen. Het komt van het album Songs from the Road. Torbjørn Riisager en Black Tornado. Through the

0: Roots in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer. Veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lang geleefd heeft, maar wel mooi werk nalaten heeft. Zoals Blues Before Sunrise. 3 uitvoeringen daarvan. Maar ook werk van Cuban the Blizzard van de CD Grollo Blues. Van Luther Allison, van Guy Verlinde. Maar we begonnen met Tommy Castro, een man uit Californië. A bluesman came to town.

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Blues Man Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze blues band, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène scene. Vooral bestaan uw Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Er is een nieuwe CD van u te komen. Een beetje akoestisch opgenomen. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides of the

Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in the blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel voorlichting geeft over het ontstaan en de betekenis van de bluesmuziek. Van de cd Standing in the Light of a Brand New Day. Als hij in Amerika naar het zuiden toe gaat, dan zegt ze Headed South. En hij naar het noorden gaat, The Way Up North. Nou, Martha Fields, die komt uit Texas. Die is naar het zuiden toe gegaan, naar de Appalachians, naar Virginia. Later is ze ook naar Europa toe gegaan. Een beetje een zelfverkozen isolement is in Zuid-Frankrijk terechtgekomen. Maar ze maakt nog steeds mooie nieuwe cd's. Dit is het titelstuk van de cd, Headed South.

Martha Field met Headed South. Nee, is de D van uur. Nog één nummer te gaan en dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.T. Plug. E.T. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug, getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in Blues Village. En daar heeft ze ook de cd op een Barefoot, oftewel de Grollo Takes, uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Helemaal goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op. Als alles deugt trouwens hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hofstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in elk geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.T. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van A.G. Plug met John Hofstinger en Al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivadi kwam voor in de tekst Just for Fun van QB and the Blizzard. En hij dus in de tekst van A.G. Plug. En op 19 december, als alles doorgaat, speelt zij in Hofstinger in Grenlo. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samengeschreven met Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

De versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr, dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, noem ze allemaal maar op. Hij is niet ouder geworden, hij is maar 30 jaar geworden. In 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik, dat is hem fataal geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte origineel, duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934, midden het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten, maar ik heb keuzen voor een gitarist. Gitarist die ook gespeeld heeft bij Muddy Waters, een jaar of 6, 7 denk ik, bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin en dat is van de CD 2018, zijn versie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens wel een beetje leek door Bernd Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer aan de prijs als een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zou het kunnen wezen. Een basketbalspeler zou het kunnen wezen. Maar zou ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiderweert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Tjilker, de cd Poho Real. En ik draaide door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele olde ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormt, Tint. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormt, Tint. Lang

Curse of Lono. Trouwens, neem nog een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertelsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nu uitgekomen is met een nieuwe cd, de cd People in Cars. Vorige week heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want het gaat over een boete die je kunt krijgen. $50 fine.

De $50 fine van Margot Rogers van de CD Rhythm of the Roads. Nou, je kunt het geld beter niet aan een boete uitgeven, je kunt het beter aan muziek uitgeven. Bijvoorbeeld de nieuwe CD van QB and the Blizzards die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is met allemaal opnames. Uit de periode van 2001 tot 2011 duur. Eddie Roze, keurig netjes bij elkaar verzameld en netjes opgeknapt van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door QB and the Blizzards opgenomen is op de LP Tripping Through a Midnight Blues. Het is een oude blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Furt. Harry die noemde het al. Het zit bijna op. Harry's Blues, nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road, Luther Allison met Lowdown and Dirty.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Remains, dat was een studentenband met studenten van de University of Boston onder leiding van zanger Barry Tashian. En in 1966 stonden The Remains in het voorprogramma van de Beatles in Amerika en ze namen een nummer op van zanger Billy Vera. The Remains, Don't Look Back.

The Remains, Don't Look Back. Kris Kristofferson, dat is een geniale songwriter uit Nashville, en zangeres Janis Joplin maakte iets moois van een van zijn composities, Me and Bobby McGee.

0: That's when somebody else has to take over.
1: Janis Joplin, me en Bobby McGee. Soulzangeres Brenda Holloway schreef een nummertje samen met haar zus, maar de single deed helemaal niets. En daar kwam verandering in toen de Canadese zanger David Clayton Thomas het opnam met Blood, Sweat & Tears, want toen werd het een wereldhit. You've Made Me So Very Happy.

Blood, Sweat and Tears, You've Made Me So Very Happy. De Bokstops uit Memphis hadden een grote hit met het nummer The Ladder, maar het is nooit een band geweest. Het was de piepjonge zanger Alex Shilton, in de rug gedekt door wat studiomuzikanten. Dit nummer werd geschreven door Dan Penn en Spooner Oldham, en dat waren de bedenkers van het hele project, en die speelden ook als muzikanten op de platen mee. De Bokstops, Cry Like a Baby.

The Bokstops, Cry Like a Baby. The Paddlers, dat was een jazz- en soulband met leden uit beatbands uit de regio Liverpool, zoals Ference Flamingo, Rory Storm en The Hurricanes, The Saints en The Tornadoes. The Paddlers, Girlie.

The Peddlers en Girly. The Strange Loves, dat was een project van producer Burt Burns uit New York, met wat studiomuzikanten rond zanger Richie Lanzo. En de heren hadden heel goed geluisterd naar Bo Diddley. The Strange Loves, I Want Candy.

The Strange Loves, I Want Candy. Gitarist Carlos Santana scoorde een groot hit met een cover van de debuutsingle van de Engelse Zombies. Het nummer werd ooit geschreven door toetsenist Rod Argent van de Zombies, die eerst een grote hit met de Zombies had en opnieuw een vermogen verdiende toen het opnieuw een hit werd voor Santana. She's Not There.

Santana, She's Not There. The Lovin' Spoonful. Die band bestond eigenlijk niet, want alles draaide om John Sebastian. Hij was de zanger, hij was de gitarist, hij was de producer en hij schreef alle hits, ook deze. The Lovin' Spoonful, Daydream.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Headlight van Delamay is het album van deze week. En de vrouwenband uit Boston gaat bewust de strijd aan met de macht van mannen in de muziekscene. En daarom is het zo opvallend dat ze wel een mannelijke producer gebruikte voor dit album, Dan Knobler. Delamay, I Can't Pretend.

Della May, I Can't Pretend. Jim Croce kwam uit Philadelphia. Tussen 1966 en 1973 maakte hij 5 mooie platen. Dat waren toen nog platen en een aantal hits. Maar in 1973 sloeg het noodlot toe en kwam hij om het leven bij een vliegtuigramp. Hij was pas 30 jaar. Jim Croce, Time in a Bottle.

Jim Croce, Time in a Bottle. Terry Jacks was in Canada de zanger van The Chessmen. Hij nam een oud nummer van Jacques Brel op. En dat nummer was vertaald en iets wat herschreven door Rod McKuhn. En dat deed hij Rod McKuhn in opdracht van de Beach Boys. Maar die wilden het uiteindelijk niet opnemen. En toen heeft de Canadese zanger Terry Jacks het maar gedaan. En die had er een nummer 1 hit mee in Canada, Engeland en Amerika. Terry Jacks, Seasons in the Sun.

Terry Jacks, Seasons in the Sun. Scott McKenzie zat samen met John Phillips, die later de Mama's en de Papa's begon, in The Journeyman. En Scott McKenzie ging toen als solozanger verder en die had een waanzinnige hit met het lijflied van alle hippies in die jaren, San Francisco. In zijn nadagen trad hij toe bij zijn oude vriend John Phillips in de Mama's en de Papa's. Maar daartussendoor maakte hij prachtige soloalbums waar niemand in geïnteresseerd was. Scott McKenzie, Like an All-Time Movie.

Scott McKenzie, like an all-time movie. Chris Christofferson, dat is een authentieke verhalenverteller. Ieder nummer is een afgerond verhaal. En zijn verhaal over een zondagmorgen is alsof je het zelf meemaakt. Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down.

Chris Christofferson, Sunday Morning, Coming Down. The Creation, dat was een band uit Londen met beroemde bandleden. John Dalton, die later bij de Kings speelde. Bob Garner van de Tony Sheridan Band. En Ronnie Wood, die later bij de Rolling Stones speelde. En ze waren heel populair in Duitsland, in Zweden, in Denemarken en in Noorwegen. Behalve in hun geboorteland Engeland. The Creation, Making Time.

The Creation, Making Time. The Rogues uit Londen, dat is opnieuw een band die het in Engeland niet gemaakt heeft, maar onder leiding van de zanger Norman David Shapiro waren ze razend populair in Duitsland en Italië. En uiteindelijk zijn de heren zelfs in Italië blijven wonen. The Rogues, When the Wind Arises.

The Rogues, When the Wind Arises. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Lawrence Brahms deed de techniek en Paul Rodgers, die kennen we allemaal, van The Free Bad Company, The Firm en Queen. Hier is hij solo, met een oude soulhit van Burt Bacharach, Walk On By.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vorige maand ben twee grote namen uit de Amerikaanse muziek, in ieder geval uit de alternatieve country muziek, bent overleden. En dan heb ik het over Jerry Jeff Walker en Billy Joe Shaver. In deze uitzending besteden we daar aandacht aan. Maar verder ook nog muziek van Jeff Tweedy, nee CD ervan, Cass Hawkins, Simon Kinney Lewis, The Smokewagon Blues Band en Paul Gildens. I Know When I'm Beaten.

Mondharmonica speelde uit Engeland, Paul Gillings, in 1993. Toen zette hij zijn eerste schreden. Toen won hij het wereldkampioenschap harmonica speelde voor de jongsten, zeg maar. Dit is van een nieuwe cd, van een elektrische cd. Want even vorig jaar heeft hij ook een akoestische cd uitgebracht. Maar dit is van Invisible Prison, Paul Gillings, met I Know When I'm Beaten. De Smoke Wagon Blues Band. Dan denk ik misschien dat dat uit Amerika komt. De Smoke Wagon Blues Band. Maar het komt uit Canada, uit Ontario. Er komt heel veel goede muziek vandaan. En dit is er een van. De cd is The Ballad of Albert Johnson. En het nummer Poor Man Blues.

Lekker de gezellige traditionele blues van de Smoke Wagon Blues Band uit Ontario, uit Canada. Van de cd The Ballad of Albert Johnson. De volgende man die komt uit Australië. En dat is een gitarist, Simon Kinney Lewis. En die een cd maakt heeft onder de titel Another Day in San Jose. Het is in, denk ik, alweer zijn 7e of 8e cd. Hij speelde onder andere in de begeleidingsband van Chris Kane, een uitstekende blueszanger. Dus hij heeft goede referenties, deze Simon Kinney Lewis, met een nummer van Don Nix, Black Cat Moan.

Ja, Heavy Blueske was een van Simon Kinney Lewis, het nummer van Don Nix, Black Cat Moan. Het ziet veel wat rustiger werk. Vorige week ook al een stuk van de draaide cd van Robbie Ray, de cd Up and Down. Een beetje akoestische blues-achtige muziek. De 22, nee de 2020 Blues.

2020 Blues van Robbie Ray van zijn nieuwe cd Up and Down. Cass Hawkins is een blueszangeres die in Frankrijk woont, maar die afkomstig is uit Noord-Ierland. Hetzelfde gebied zeg maar als Van Morrison, uitstekende bluesliefhebber, bluesdame, die een nieuwe cd uitgebracht heeft, Memories Of. En die herinnering die bent vooral aan de grote mensen in de blues. Bijvoorbeeld de klassiekers, Bosé, over zingt. Nou, een van die absolute klassiekers is het nummer Spoonful van Willie Dixon. Hier is Cass Hawkins.

Spoonful. Ik zei al, de compositie is van Willie Dixon, maar de man die het beroemd gemaakt heeft in 1960, dat was Howlin' Wolf. En dit was de uitvoering van Cass Hawkins van de cd Memories Of. Het is blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer van een man die op 28 oktober overleden is. Billy Joe Shaver. Een beetje een outlaw countryman zou je kunnen zeggen. Een man die het leven hard leefd heeft. Vulle muziek gemaakt. Maar ook nogal flink wat geweld door allemaal om me toe. Hij schreef een keer een recht voor de kop scheuren. Maar ik kwam er nog met weg ook nog. Billy Joe Shaver. Door is het nummer Tramp on Your Street. Titelstuk van de cd die uitgekomen is in 1993 is doorgaan. En de eerste uitvoering, dat is de bluesuitvoering van Little Ed and the Blues Imperials. Uw 2014 Tramp on Your Street.

eerste versie van Tramp on Your Street van Little Ed en de Blues Imperials van de CD Contemporary Blues. Compositie dus van Billy Joe Shaver, de man die op 28 oktober overleed. En Little Ed en Blues Imperials, een man die al heel lang bezig is. Rough Housing, dat was zijn eerste CD of LP, denk ik zelfs. Ik weet niet precies wanneer. Van wanneer die is. Die is 1986. En toen werkte hij nog gewoon in een autowasserette. Billy Joe Shaver, man die overleden is in Waco in Texas, een echte Texaan. Ja, ook wel een beetje zoals Texaan wel kunt wezen, een recht voor de raap en ook behoorlijk conservatief en nogal schietlustig, zou kunnen zeggen. Maar de man die heeft ook geweldige muziek gemaakt. Stond onder de Americana-muzici was hij zeer bekend en zeer gewild, zou kunnen zeggen. Nou, de titelstuk van de CD die uitgekomen is in 1993, een van de meest bekende nummers van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Along.

Het origineel van Billy Joe Shaver, Tramp on Your Street. Een man die het leven hard geleefd heeft en op 28 oktober overleden is. Een man die de hand in de zaagmeulen kreeg en de twee vingers eraf had en desondanks toch prima gitaar speelde. Zijn zonen fleuren op 31 december 2000 aan een overdosis drugs. En de heethoofdigheid van Billy Joe Shaver die bleek toen op dat moment eigenlijk ook, want hij pakte gelijk zijn revolver en wilde naar de dealer toe om hem gelijk te plekken door te schieten. Maar Willie Nelson heeft hem er toen nog van weerholden. De derde versie van Tramp on Your Street is van Bugs Henderson, een man uit Texas, een gitaarspeler uit Texas die in kleine kring geweldig bekend is. Niet zo heel oud geworden, 69 jaar is hij geworden. Bugs Henderson en de Shuffle Kings van de CD Have Blues Must Rock Tramp on Your Street.

Dat waren de drie versies waren dat van Tramp on Your Street van Billy Joe Shaver uit 1993. Bugs Henderson en de Shuffle Kings, dat was de laatste die hij hoorde uit 2008 van de cd Have Blues Must Rock. En de eerste die was van Little Ed en de Blues Imperials uit 2014. Tramp on Your Street, nummer van Billy Joe Shaver. Volgende nummer is ook van Billy Joe Shaver, maar in de uitvoering van een man die op 23 oktober, vorig maand dus, overleden is, Jerry Jeff Walker. Ook een hele bijzondere man. Ook een beetje een outlaw country music man. Geboren in New York, overleden in Austin. Opgegroeid in de wereld van Greenwich Village met de folk singers. Phil Ox, Ramblin' Jack Elliott, Tim Hardin, Bob Dylan, dat soort mensen. Later kwam hij wat meer in de alternatieve country muziek terecht. En hij is vooral wereldberoemd geworden met zijn compositie Mr. Bojangles. Maar die straks. Eerst Jerry Jeff Walker zelf met Old Five and Diamonds Like Me.

Compositie van Billy Joe Shaver. Zijn naam weer in de begin ik in menu, Billy Joe. En de uitvoering van Jerry Jeff Walker. Beide man bent de vorige maand overleden. En Jerry Jeff Walker die werd dus vooral bekend met het nummer Bojangles. Wat een grote hit werd door de Nitty Gritty Dirt Band. Maar de uitvoering die ik laat horen is van Nina Simone. Nina Simone, een geweldige pianiste uit North Carolina. In de 30 jaren is ze geboren. En die was hartstikke goed. Die kon geweldig goed spelen. Maar dat was een tijd dat een zwarte pianist dat die nog niet zo naar voren mocht komen. Want toen zij op een gegeven moment een concert gaf en er alles op de eerste rij ging zitten, toen werden die verwijderd. Want op de eerste rij hoorden geen zwarten te zitten, maar er mochten alleen nog maar blanken zitten. Dat was de tijd waarin Nina Simone opgegroeid is. Opgekomen is. Nou, ze was een jazzliefhebber, bluesliefhebber, maar vooral ook klassieke muziek. Ze speelde heel graag Bach en Chopin. En haar uitvoering van Mr. Bojangles is geweldig. Nina Simone.

Nina Simone van de cd Here Comes the Sun uit 1971. LP was dat uiteraard nog. Met de compositie van Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. Die compositie die maakte hem trouwens zeer welvarend, want het leverde heel veel geld op. En zoveel dat hij er stil van kon leven, maar dat deed hij niet, want muziek was zijn leven. Nog een compositie van Billy Joe Shaver, man die geweldig veel mooie dingen gemaakt heeft en ook door andere artiesten zeer gewaardeerd weer. De Kinky Friedman bijvoorbeeld. Bob Dylan die noemde hem in zijn lied I Feel a Chance Coming On. Van het album Together True Life in 2009. En ook word ik een nummer van draaide van Bugs Henderson, die noemde hem ook in een lied. Teken dat de muziek van Billy Joe Shaver blijft voortleven. Hier een nummer van Billy Joe Shaver in de uitvoering van Will Hogan, When I Get My Wings.

Will Hoger met een compositie van Billy Joe Shaver, When I Get My Wings. Eerbetoon aan de beide grote mannen, Billy Joe Shaver en Jerry Jeff Walker, die allebei de vorige maand helaas overleden zijn. Je hebt luisterd naar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Jeff Tweedy, nee, een cd van Jeff Tweedy, Love is the King. Jeff Tweedy, de man van Uncle Tupelo en van Wilco. En dit is Opaline.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Coco Taylor uit Memphis realiseerde The American Dream. Ze reisde met de Greyhound bus naar Chicago, werkte daar jaren als schoonmaakster, maar toerde uiteindelijk over de wereld als de Queen of the Blues. Dit komt van het album Jump for Joy. Coco Taylor, Time Will Tell.

Coco Taylor, Time Will Tell. Patti Loveless schreef het nummer toen ze 14 jaar was, thuis in Kentucky. En ze nam het pas op voor haar album Mountain Soul, toen ze al een topartiest was in Nashville. Patti Loveless, Sounds of Loneliness.

Patti Loveless, Sounds of Loneliness. Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van mondharmonica-speler Ruffel Neal. Hij kreeg een gitaar van Slim Harpo en hij begon als basgitarist bij Buddy Guy. En tegenwoordig maakt hij deel uit van een nieuwe generatie bluesartiesten in Amerika. Dit komt van zijn album Devil Child. Kenny Neal, The Son I Never Knew.

Kenny Neal, The Son I Never Knew. Kieran Kane komt uit de band The O'Kanes en hij werd in de jaren 90 ernstig ziek, maar herstelde dusdanig dat hij in 2002 het album Shadows on the Ground kon opnemen. Kieran Kane, Will You Miss Me?

Kieran Kane, Will You Miss Me? Katie Webster uit Louisiana had de bijnaam in Amerika de Swamp Boogie Queen. Ze speelde piano op meer dan 300 nummers en ze maakte ooit deel uit van de begeleidingsband van Otis Redding en later had ze haar eigen band. Katie Webster, Two-Fisted Mama.

Katie Webster, Two-Fisted Mama. De Drive-By Truckers uit Georgia haalde Jason Ismael als gitarist en zanger binnen. En hij schreef meteen een nummer over en voor zijn vader voor het album Decoration Day. En even later werd hij weer uit de band gezet vanwege zijn drank- en drugsproblemen. Drive-By Truckers, Outfit.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Voodoo Nation van Supersonic Blues Machine is het album van deze week. En basiszanger Chris Barris neemt dit nummer voor zijn rekening. En de gast is gitarist Josh Smith uit Fort Lauderdale. Hij komt uit de band Rhino Cats en hij was producer in Los Angeles van de albums van Reese Winans, Eric Gales, Joanne Shaw Taylor, Mark Broussard en Joel Bonamassa. Supersonic Blues Machine, get it done.

Supersonic Blues Machine, Get It Done. Tinsley Ellis had zijn eigen band, The Heart Fixers, in Atlanta, Georgia. Maar als soloartiest werd hij de opvolger van Johnny Winter en Stevie Ray Vaughan. Dit komt van zijn album Fanning the Flames. Tinsley Ellis, Paul Brooker.

Tinsley Ellis, Palm Broker. Shaver, dat was de band van Billy Joe Shaver uit Texas en zijn zoon Eddie Shaver, een begenadigd gitarist. Het komt van het album The Earth Rolls On. En op het moment dat het album uitkwam, was Eddie Shaver al overleden aan een overdosis drugs. Shaver, blood is thicker than water.

shaver, blood is thicker than water. Lucky Peterson uit Buffalo begon als kind van 4 jaar al te toeren. Toen kon hij al gitaar en orgel spelen. En op 5-jarige leeftijd maakte hij zijn tv-debuut. Later speelde hij in de band van Bobby Bland en daarna nog bij Little Milton. En toen vond hij het de hoogste tijd voor een eigen band. Dit komt van zijn album Triple Play, Lucky Peterson, Your Lies.

Lucky Peterson, Your Lies. Caitlin Carey en Ryan Adams zaten samen in de band Whiskey Town. Ryan Adams ging solo verder en Caitlin Carey sloot zich aan bij Tragicas. Maar tijdens concerten van Whiskey Town zong ze altijd een duet dat ze ook samen componeerden. Dit komt van hun album While You Weren't Looking. Caitlin Carey en Ryan Adams, The Battle.

Caitlin Carey en Ryan Adams, The Battle. Elvin Bishop uit Oklahoma verhuisde naar Chicago, want daar werd hij de gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. En na het overlijden van Paul Butterfield verhuisde hij van Chicago naar San Francisco om aan een solocarrière te beginnen. En dit komt van zijn album Just a Fool for the Blues. Elvin Bishop, Rollin' with My Blues.

Jarrett waren de eerste vrouwen die een eigen bluegrass band begonnen tijdens de folk en bluegrass hype in Amerika. En het komt van hun album Pioneering Women in Bluegrass. Hazel Dickens en Alice Jarrett. The One I Love Is Gone.

Hazel Dickens en Alice Gerard. The One I Love Is Gone. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sapphire uit Virginia, dat waren drie dames van middelbare leeftijd die een serie goede bluesalbums produceerden en ze inspireerden in alle hoeken van Amerika vrouwen tot het spelen van de blues. Sapphire, Silent Thunder in My Heart.

0: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De laatste dag in Mississippi, in het Delta-gebied. Greenwood ligt aan Highway 82. Aan deze grote oost-westverbinding liggen plaatsen als Indianola, geboorteplaats van zowel B.B. als Albert King en Leland, waar Jim Reed geboren is. In Greenwood zag Hubert Sumlin het levenslicht. Greenwood is de plaats waar jaarlijks het Mississippi Crossroad Blues Festival wordt gehouden. Een plaats om liefhebbers van de blues te treffen. Helma Vogel bijvoorbeeld, bluesimpresario uit Brabant, en Henk Demper en zijn vrienden van het bluesblad Blok. Maar bovenal muziek op een festival. Van John Hammond, Taj Mahal, Catfish Keith en Robert Lee Burnside.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: De capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. En die breng ik meestal, als het even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten in Nederland. En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland. Werkend voor Blok Blues Magazine. Ja, het is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
3: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
0: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
3: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
0: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
2: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar dat is zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
0: Heb je ook het idee dat die jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek, omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slecht hebben gehad enzovoort enzovoort?
2: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger, maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is, denk ik, dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
0: Vind je het niet raar, Henk, een eigen cultuur, dus de jonge mensen een eigen cultuur helemaal niet begrijpen, dat het eigenlijk heel verdrongen wordt?
3: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Als je hier in het zuiden door het platteland leidt en je ziet de contrasten tussen arm en rijk, die zijn onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat voor zwarte mensen die je hier in wijken ziet, dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. Wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie. En die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
0: Ja, nou dat is een. Die is raak natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen intree betaald, dus ik wist dat niet.
3: Nee, wij ook niet al. Ja, ik wel. Ja. In de voorverkoop, in het Bluesmuseum in Clarksdale, hebben wij kaartjes gekocht. Well, when my voice wipe, let me

0: Nou, Robert Lee Bunza, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Dikwijls, hoe ervaar je dat? De hele familie gebeurt met Robert Lee.
1: Ik ben langzamerhand de familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. En ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Bij hun heel erg sterk. Ja. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie nog meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want vertel eens.
2: Wij zijn begonnen in Atlanta. We hebben daar een auto gehuurd en het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven en twee van ons, waaronder ikzelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is niet alleen, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radiostations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een echt en een goed overigens bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, de CTV, dat is Country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet de constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael Montgomery en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv.
2: Nee.
0: Heel weinig op de radio, helemaal zeggen hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is nog niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. De situatie is toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in kleine dorpen in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemer van Amerikaanse volksmuziek.

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers daar vandaan komt, een avond bezocht hebben waar, waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben.
2: Ja, maar
1: een club is of blank of zwart.
2: Ja, ja.
1: En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
3: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. En ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. En de man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren waar muzikaal iets te beleven viel. Mm. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook wel gevallen dat de oude generatie, zelfs de jonge generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld de man als Sonny Boy Williamson, waar wij het straf van bezocht hebben, waar we naar heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwaller, dus praktisch niet.
3: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
3: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
3: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuin oog ook wel waar die hier rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit. Dat is zeker.
0: Ja.
1: Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat.
0: Ja.
1: Waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar... Jawel.
0: Wel is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat heel.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb.
0: Ja, Burnside natuurlijk. En,
1: ja, Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die ga ik in augustus weer doen.
0: Ja, jongens, ik zou zeggen namens Radio Drenthe hartstikke bedankt. En veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
4: Okay. I'm taking my time, taking my time, taking my time. Gonna boogie woogie all night long.

rijden we over de Mississippi. Voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. We komen nu in de staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan. Mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi, kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat. De mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft. Want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed, kun je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een, ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit als een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi. I've been walking.

0: pure blues, spuldeur, Otis Spen, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spen, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar als Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Dit is aflevering van Harry's Blues. We maken deur technicus Paul Meeldijk en samenstelt deur Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goed gaan. Volgende week in Harry's Blues.
3: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.
4: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: Harry Musquet schreef het nummer met pianist Helwig van der Vecht, die van de Zwolse formatie Blues Dimension was gekomen om Herman Brood te vervangen. QB and the Blizzards. Easy to leave, hard to forget.

QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Het is een bluesklassieker van Elmore James. QB and the Blizzards, Easy to Leave, Hard to Forget. Het is een bluesklassieker van Elmore James.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. De band maakte tijdloze muziek. Dit is een opname uit 1968 en het klinkt nog steeds niet gedateerd. De muziek is ook voor ieder programma te gebruiken, want de een vindt het country, de ander blues en je hoort invloeden uit de folk en soul. De band, The Weight.

The Band, The Wait. Door de komst van gitarist Warren Haynes klonk de Allman Brothers Band plotseling bluesy. Warren Haynes schreef het nummer en hij zong het ook nog eens. The Allman Brothers Band, Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gambler's Roll. Jimmy Vaughan, dat was de oudere broer van Stevie Ray Vaughan, en de broers waren samen vanuit Dallas naar Austin verhuisd, waar Jimmy Vaughan de Fabulous Thunderbirds startte. Dit is een solo-opname van hem en het is ook nog eens een eigen compositie. Jimmy Vaughan, Dankie Woman Blues.

Jimmy Vaughan, Danky Woman Blues. Harry Musquet groeide net als iedere teenager in de jaren 50 op met Radio Luxemburg en dus met Little Richard, The Avery Brothers en Ricky Nelson. Hij bleef daarna de popmuziek altijd volgen en Elton John sprong er volgens hem in positieve zin bovenuit. Elton John, Healing Hands.

Elton John, Healing Hands. George Thorogood uit Delaware doet al sinds 1973 hetzelfde. Hij maakt recht toe, recht aan bluesrock. En dat moet hij gewoon blijven doen. Hij scoorde nooit echt grote hits. Dit nummer eindigde op 27 in de Amerikaanse hitparade. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. Blood, Sweat and Tears uit New York. Het was een band die pas doorbrak nadat zanger David Clayton Thomas overkwam uit Toronto. Al deed de band zonder deze zanger ook best aardige dingen met Al Kooper, die het nummer ook schreef en later beroemd werd als producer van Lynyrd Skynyrd. Blood, Sweat and Tears. I love you more than you will ever know.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. The Electric Flag, dat is een band uit Chicago met gitarist Mike Bloomfield, de beroemde drummer Buddy Miles en zanger Nick Gravenites. Het is een compositie van Mike Bloomfield die in 1981 overleed aan een overdosis drugs. The Electric Flag, Texas.

The Electric Flag, Texas. Marla Glenn, dat is een zangeres uit Chicago. Haar vader was bluesgitarist, haar grootmoeder was gospelzangeres en B.B. King was een huisvriend van de familie. Ze woonde zelf jaren in Frankrijk en had daar haar eigen Marla Glenn Band. Maar in 1998 toerde ze door Duitsland en ze bleef daar wonen in Heilbronn. Marla Glenn, Believer.

Mala Gren, Believer. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een character als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Winter uit Texas was in de eerste plaats bluesgitarist, maar ook nog producer van Muddy Waters, Jimi Hendrix en James Cotton. Hij produceerde zelf 58 albums en 2 dagen na een concert in Frankrijk werd hij dood aangetroffen op een hotelkamer in Zurich, Zwitserland. Hij was 70 jaar. Johnny Winter, Cheap Tequila.